lekkere zaal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die je hebt verwarmd. Justine Celebration, Else Tredesneur van de Mannen om 12 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste 10 jaar ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De zogenoemde raamwerkovereenkomst werd getekend in Washington. In een gezamenlijke verklaring met de VS staat onder meer dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging wordt gesteund door Iran en is niet bij de gesprekken aanwezig. Hezbollah wil pas meewerken als Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. Het West-Afrikaanse land was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Later op de dag is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijs, Waar en de evenementen van de komende weken, jestien afslag maandag. Snijd de Jong en Manje te Moorn om 8 uur.

nachten naar het droom gehad.

0: de boot op het Sjoekemaar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloon. Radio Spannenburg op 96.4 en 106.7 FM. I've been

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Manning Zampersen met het NOS-journaal. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De VS bemiddelde bij het akkoord dat door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio het begin van het begin wordt genoemd. Er is onder meer afgesproken dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. De militante beweging wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd er 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste jaren ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. In de Waal bij Tiel is gisteravond een man verdronken. Hij verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het is op veel plekken nog warm, 20 tot 25 graden. Overdag wordt het weer heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Vreed, om 6 uur. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en buitenland. Het is 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de 3e keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië is nu het kleinste land ooit in de knock-outfase. Daarin moet het tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Den Haag is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen. Het ongeluk was in de wijk Ypenburg. De trambestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. In de tram zaten zo'n 10 mensen, maar zij bleven ongedeerd. Ook de vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Het weer droog, op veel plaatsen helder en 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet, met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Later vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.

Ekkeres al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Do bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tease je om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum en om de A270 bij Nuenen. De rijstroken zijn afgezet en de schade wordt hersteld, meldt Rijkswaterstaat. Meerdere auto's zouden al schade hebben opgelopen door de hobbels in de weg. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Daardoor zijn verschillende evenementen afgelast. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones onder vuur heeft genomen. Aanleiding is de aanval op een vrachtschip afgelopen donderdag in de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen werd het schip aangevallen door Iran. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gezet omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat het jongetje nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje raakte niet gewond. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Irak is uitgeschakeld. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt die waarschuwing nog. In de andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Rotterdam is vanochtend brand uitgebroken in een parkeergarage. Meerdere auto's stonden in brand. Daar kwam veel rook bij vrij. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Het vuur zou zijn ontstaan in een elektrische auto, maar daar doet de brandweer nog onderzoek naar. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Het hele tijd van gezellige muziek uit de piratentijd. Hier is Romke met de eerste oeren Frisianemix.

Ik zie de zon. Hele goeie morgen, mensen. Ja, de zinnen. Misschien aan het denken van. Nou, dan mocht er mij wel een wolkje voor de zinnen komen. Want ja, het is natuurlijk nog gieter dat de zinnen schijnt. En het is al zo warm. Nou, toch maar. Maar het vindt al een mooi versje van Corrie Konings. En een mooie opening van dit programma op deze warme dag weer. Nou, fijn. We maken er toch een mooi muziekprogramma van. Ik hoop dat we nog dan willen lustri. We beginnen verder met de snippenvangers in Bakhuizen. Ja, die hebben een mooi versje opgenomen dat je 1000 Suisse jonge meidjes. Nou ja, dat is een heel soort. 1000 mooie famkes.

Nou, zij is er maar krek. Ja, waarom zou dat nou ook slecht zijn als je een malleboom bent? En Grunninger is niks minder dan de Vries natuurlijk. Ja, ze stemmen. Maar kan wel eens een beetje chimmekaroer. Maar we zijn het ook grote vrienden. Ria en de Funny Boys, die brachten de Grunninger malleboom. Nou, hartstikke bedankt. Maar we beginnen verder met Angela Lidin en Ali Carlson. Die hebben een country festje met de titel Freedom. Freedom Calls.

Het is oerel warm. Het is op jou, Rick, vast tegen warm. En ik denk dat Jannie en de Reina lekker aan de koffie zitten. Door kalm onderen. Want ja, dat, maar die warmte moet je net al te droog maken. Nou, Jannie, bedankt voor die verzoekje. En ik weet niet waar we dan heen gaan. Maar het is zeker van een versje van de Sunstream met 1000 mijlen. Nou, dat is een heel mooi versje. Dankjewel voor dit versiekje en hier is het.

Nou, dat weer een polke die gaat even door de vlinders. En ja, dat zie je natuurlijk net, maar dat is net zo belangrijk. Maar Leni en Ludwig, die spelen dat en zij nemen dat de smetterlingenpolka. Nou, past wel mooi bij dit waar. Die vlinders, die zal ik wel warm, hè. Maar Leo van Helmond, die heeft wat overgezoend. Die zegt een vogeltje. Ja, en net een gewoon vogeltje. Een heel mooi vogeltje.

0: Ja, ja.
1: Zomerzon, strand en zee, wie van Danny. Danny Cardo en Annette. Even hoe dat mooi was. En ja, misschien die zeggen, ja, wat moeten we dan? Je kan in de buiten doorzetten, ja, maar de rest waren we groepen in het wetter. En wij zullen het dan kennen. Nou, er ben op website van, de website van Radio Spannenburg zit waar wij de zwemmen kennen. En het Sjoekermaar, die is heel positief. Maar er ben een orenplak en daar is het net zo positief. En dat is op Rea Hel, daar wordt het oude rieden. En de Ulesprong wordt het ik oude rieden. En het Lempste strand is positief. De Hege Gijs is positief. Even zien, de Sletten met Mar is negatief. Zwemmen, Aura, wat oude rieden. Elehuizen, nou, dat is de kans op gezondheidsklachten. Dat is ook wel wat. De Lang van de Wielen, kans op gezondheidsklachten. Dan hebben we nog het, de Wout Ven, die is positief. De Skipsleert op jou is ik positief. Hoe is het mogelijk? Het Nannewiet is ik positief. Nou, dan weet je maar een beetje waar je me heen kennen. Maar misschien willen we wel naar de zee. Want Rie Valk, die besjongt dat. Rie Valk, maar als ik de golven aan het strand zie.

Nou, dan weet dan een lekkere country van Jack Jersey, my breaking up. En daarvoor je Bouke, my Mr. Lonely. En eigenlijk echt een country festje. En dan ben je nou verder met Jantje. Ja, want Jantje die zei, ik maak ze me nergens druk hoor. Nee, laat het sensie maar lekker schijnen. Dat doet het trouwens in het Hollands, maar laat het zonnetje maar schijnen.

Nou, je bent misschien wel je hebt wie André van Duin. Maar als de zon schijnt, hij is nog optimistisch. Ja, nou beginnen Justin Tup. Ik weet niet echt hoe het uitspreken moet. En Lorine Man. En die hebben gewoon gezegd, ja jongens, doe maar net al te kalm, man. Hurry up, dat is het beste. Hurry up.

0: I just hope he won't get back home till after 10.
1: You'll be late.

Nou, ik weet niet wat er gebeurd is. Een zomernacht. Pierre van Dam en Mieke die kwamen mij na de zomernacht. Ja, en Kees Versluis, die hier is Jans. Ik in de zomernacht, denk. Nou, Frederik de Zwetser, die zei, mag ik het net uit? Doe maar gewoon. Gewoon.

Niet delen, heel deer gewoon een boer de zoon. Frederik de Zwitser. Wat een prachtig mooi vestje. Maar misschien het is zo dadelijk tijd voor de nieuwsberichten. En dan moet ik er even uit. Dus een stukje van de vrijbuiters. Een instrumentaaltje met de titel A Lady. Nou, wat mij betreft is ons straks aan de achterkant van het nieuws.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland wil dat kauwgom met plastic erin niet meer verkocht mag worden. Alleen kauwgom met natuurlijke ingrediënten moet nog worden toegestaan, heeft de regering gevraagd aan de Europese Commissie. In vrijwel alle kauwgom zitten microplastics. Het komt vaak op straat terecht en blijft jarenlang liggen. Dat wil het kabinet voorkomen. Als een verbod niet lukt, wil het kabinet de fabrikanten laten opdraaien voor de opruimkosten. Kauwgomfabrikanten noemen de maatregel disproportioneel. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op radarinstallaties en wapenopslagplaatsen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het een domme schending van de wapenstilstand. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gesteld omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat de jongen nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje was niet gewond. Op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk en Noorwegen zijn door naar de volgende ronde. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag. Met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt nog code rood vanwege de hitte. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Het tijd van gezellige muziek uit de piratentijd. Hier is Romke met de 12 uur Frisianemix.

Ik heb dat zomerse gevoel. We laten vandaag de boel de boel. En rijden samen naar de kust. Een stukje strand, een beetje rust. De handdoek op het witte zand.

0: Ja, ja.
1: Oh, oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja,
0: wacht even, wacht even, wacht even. Sorry, moest even, even, even wachtje. Oh, waarom wacht het er nou even net? Wat verdikken die delen.
2: Ik zie wat te smeuren.
0: Hij wil net wachtje.
2: En ik ruik een enorme brandlucht.
3: Oh, oh, oh, meneer Masman, dat zal waarschijnlijk mijn sigarenpeuk zijn. Die heb ik er straks op de lessenlijstje neergelegd. Ik zal hem even uitmaken.
2: Nee, nee, nee, nee, zegt Doris. Ik heb liever dat je hem met je water gaat halen voordat de brand komt.
3: Goed, meneer Masman. Een ogenblikje. Zeg, meneer Masman, moet je eens even kijken?
2: Ja, wat is er, Doris?
3: Er zit een gat in me emmer, een gat in me emmer, een gat in me emmer. En wat moet ik nou?
2: Nou, maak het, heer Doris. Kom, maak het. Vlug, maak het. Ach, kom nou, heer Doris. Kom, maak het nou gauw.
3: Ja, is goed. Zal ik even doen. Gewoon even maken. Even het emmertje maken. Ja, ja. Maar zeg, jongens, met wat moet ik het maken? Dat gaatje, dat gaatje. Met wat zal ik het maken? Dat gaatje, dat gaatje.
4: Met een takkie, heer Doris. Een doodgewoon takkie. Een takkie hier, Doris. Een takkie. Een tak.
3: Ja, met een takkie. Tja. Hoe maak je nou een emmer met een takkie? Ik heb er nooit van gehoord. Tja. Dat takkie, dat past niet. Het past niet. Dat takkie, dat takkie. Dat past niet. Past niet in dat gat.
5: Hak dan, heer Doris. Ja, hak dan dat takkie. Kom, hak dan dat takkie. Gewoon maar kapot.
3: Hakken. Heel goed. Uiteindelijk zeer logisch gedacht van de man. Gewoon hakken. Maar dat is niet zo makkelijk. Wat valt er te hakken? Met wat moet ik hakken? Ik heb niks om te hakken. Waar hak ik nou mee?
6: Met een hakbel, een hakbel. Kijk, daar ligt een hakbel. Kom, pak nou die hakbel en hak het in twee.
3: Wel ja, wel ja. Hak de boel maar kapot. Zo gauw gezicht. Moet je die bijl zien? Die bijl is niet scherp. Het is een heel oude hakbijl. Die bijl is niet scherp. Niet scherp, hij is bot.
6: Slijp dan die hakbijl. Kom, ga hem nou slijpen. Je moet hem gaan slijpen. Kom, wees nou eens vlot.
3: Vlot? Het is geen kwestie van vlot, weet je. Het gaat er hier om, als je moet slijpen, dan moet er ook geslepen kunnen worden. En dan rijst toch nog de vraag, waarmee moet ik slijpen? Hoe zal ik kunnen slijpen? Ik heb niks om te slijpen. Op wat slijp ik nou?
4: Op een steen moet je slijpen. Kom, zoek dan wat stenen. Een steen om te slijpen, daar ligt er wel een.
3: Inderdaad, daar ligt er een. Een heel mooie steen zelfs. Het is dan nog een naar het rotsgebergte. Maar nou moet je opletten. Die steen is wat droogjes. Oh, wat een droog steentje. Die steen is wat droogjes. Die steen is te droog.
6: Dan maak je hem vochtig. Kom, maak de steen vochtig. Schiet op, maak hem vochtig. Maak vochtig die steen.
3: Ja, ja, dat is een crimineel idee. Gewoon even vochtig maken. Oh nee, spugen dat mag niet. Dat is onbeschaamd. Maar niet om het een of ander.
6: Hoe maak ik hem vochtig? Hoe krijg ik hem vochtig? Met wat maak ik hem vochtig? Hoe maak ik hem nat? Met water, heer Doris, met water. Met heel gewoon water, haal water en gauw.
3: Met water. Hoe komen ze op het idee met water? Je hebt toch mensen die overal verstand van hebben.
6: In wat moet ik het halen? Dat water, dat water. Waarin moet ik het halen?
3: Waar doe ik het in?

0: Er zit een gat in me, een gat in me, een vingerde gatje, een gat door de maan.
1: Ah, Jim Jan Doris, alias Tom Manders. Er zit een gat in mijn emmer. Ja, hij zou de blommen wetten, ja, maar altijd dat bij de blommen vinden wie de armen nog wel leeg. Ja, dat zeggen wel wat. Nou, doe maar dat. De muzikant die van Jan en Zwaan. En ik heb dat zomerse gevoel van vader Abraham. Wij gaan verder met de fietserkeuren. Mijn vader, ja, dat wie een keurer, een wandersman.

Nou, heel mooi versje van Miss Montreal. En dat is eigenlijk de bedoeling dat dat op verzoek van Janny Brandsma komen zoeken. Want Janny die vreeg een versje van Miss Montreal en dat ik hier toevallig dat noemde net. Ja, dat zal ze dan altijd beleven natuurlijk. Maar dit wie Tijn. Maar de titel van het versje wie is Tijn van Miss Montreal. Ik hoop, Janny, dat is dit ik een mooie neer voor. En daarvoor dat jij niet met Enschede Byzantijn kon zeggen, hoor. Maar dit versje naar je botjes. Sia, yes, wissi, yes, wissi. Nou, toen maar dat zo wel Russisch was, dat mag ik het. Het weer vast wel een mooi versje. Maar ik wie er even net hier in de studio en toen ran de computer dus gewoon terug met het versje van Miss Montreal. Ik hoop als dat net slim vist, Janny. En hoor, dan moest meer maar even naar Betty, dan draai ik natuurlijk nog even een oor neer van Miss Montreal. Maar dat versje was toen vreemd hier dus net. Ik geef jullie maar Romy. Ja, Romy die was jong. De leefde. Ik jou die al mijn leefde.

Maar lekker toch, lekker zo'n mooie polka. Je zult de zinnen krijgen meneer op te doen zien. Nee, fijn, dat kan je dus net. Het Erik vies te warm, het is hier 29 graden. Maar ik heb geen les van mensen, helemaal net. Want ik heb een mooie ventilator achter op een reg. Ja, en dat is al een goed verzorgen hier in de studio van Radio Spannenburg. Dik in orde. Het volgende festje, ja, met polka door die welt van de Alpen. Obergrinder, dat mag ze het even vertellen natuurlijk. Dan gaan we nu, straks verder naar Johnny Cash. Dan gaan we dus naar Amerika dan, met Sam Hall. Maar eerst even met de rakkers, want die willen weten wat je van de Joen Henningen.

Nou, weten we hoe het riet? Sam Hall, Johnny Cash, die bracht dat. Even naar de Lemmer, want van nou Juwet, 24 juni, onder mijn vreed 26 juni, is het eerste centrum van de senioren in Lemmer sluiten. Ja, vanwege de warmte. Dus ja, als je de buiten kennen, is het helemaal geen probleem. En oh ja, dan moet je maar zien dat er echt wat anders te beleven is. Ja, dat zijn vaak verloren dingen. Dat zijn de kleine dingen in het leven en die worden gebracht door het Gelders Duo.

0: die het bestaat.
1: Prachtig mooi versje. Gelders Dio weer dat. Even weer naar de Lemmer, want er zou een zimmermerk gehouden worden in de Zuiderrigge. Maar die is oulasten door de hitte. Op zo'n 20 juni zou er bij de Zuiderrigge weer een zimmermerk gehouden worden. Maar dat is dus oulast. Hij zal later in het jaar wel georganiseerd worden. En dat is dan op 29 augustus. Dus dan zet die datum al vast in die agenda. Dan ga ik dan festje voor die simmer draaien, want er is simmerzinnen. En dat word ik bezongen door de havenzangers.

Neem jij een versje van de Dire Straits. Why worry? Waarom zou je de pesten kunnen hebben? Dan gaan we even naar de Lemmer, want Lemster Kira in zit is in de rent voor Miss Nederland. Dat is de dikste gaten, dat is net niks. De 20-jarige Kara uit de Lemmer is in maart van dit jaar al kroond tot Miss Friesland, maar gaat op zondag 20 juni op voor de nationale titel. Een bijzonder detail, want vrienden die hier ze nog nooit op hakken rond, trok een knibbel die net naar behoren werkte. Na een operatie ging dat wel, maar ik heb als het ware helemaal op naar ren leren met vertelt ze. Nou fijn, ik hoop dat ze een soort succes hebben. Lemster Kira, het zou wel mooi wijzen. Een Miss Nederland in de Lemmer. Van haar show, of nee, ik zong dat natuurlijk net. Spiel ik een versje van René Schuurmans. Maar de titel Mooie Meisjes Blijven Nooit Zo Lang Alleen.

Nou, ik zeg even op een WhatsApp en dan mijn verrassing, een heel verhaal van Skelde. Ah, Skelde, leuk dat je er weer even bij bent, jongen. En ik zeg daar, ja, ik weet net, dat is toch joe. Hoi Romke, speciaal voor Piet Intema. Nog even een mooie mars. Ik denk dat dat een toch wel naaien is, die de meeste boppen van vandaag. Nou, je ridder, Piet, ik hoop dat er nog een lustrie mooi is. Het is van een Rundfunk Blaasorkest uit Leipzig, maar de Bayerische Devil hier maar.

Nou, ik denk dat het wel in de smaak vallen is. Dan zit er nog een stukje boppen. Ja, proberen. Wieke even bedankt. Dat is net van mij, denk ik. Hoi Romke, ik wil te letten, Flint, Wieke, nu nog een poging. Ik zit nu even in Ardèche. Daar zitten er dus in Frankrijk. Daar is het nog volle hitte dat jaren. Ja. Dus Bart en Wessel, die met nou even flink scheppen, zei het. Of scrooter. En ja, een bulletje op een zaak blikstinder, dat is ook wel wat met dit waar. Dan heb ik graag even het volgende plaatsje voor haar. Fietwarmers van de Rode Stad. Nou, dat ken ik net vinden in Skelte. Maar dat is net zo slim. Ik heb wel even wat hoors. Ik ga even hier van de Fantasticus. TMO, I love you. TMO, het is trouwens volgens mij Italiaans, maar dat doet er net uit. Het is vast wel mooi.

Ah, dit wat aan je mijn vakantie in het zuiden gingen. Jongen. Wees dat verstandig, je moet het noorden. Dat is wat frisser. Maar ik heb toch wel nog wel een mooie nick in van die skelten. De Tiroler Alpencavaliers, die komen met een echte Tirolerbal. En als die in Tirol bent, ja, dat het dan onder zo warm is, dan nemen ze al de lift en dan gisten ze op een paar kilometer omheen. Nou, dat is altijd lekker fris. Maar ik denk dat het zo'n beetje het laatste festje is, meisken. Dus bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat we genoten hebben van de muziek deze dag. En dan hoort het na je week. Groetjes, hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Nederland wil een verkoopverbod op kauwgom met plastic. Na het uitkauwen wordt deze kauwgom vaak uitgespuugd op straat en komen de microplastics uit de kauwgom in het milieu terecht. Het kabinet wil daarom dat alleen nog kauwgom met natuurlijke ingrediënten verkocht mag worden. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt de waarschuwing nog. In andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de onderhandelaars een eerste stap richting vrede moet zijn. Bij de gesprekken ging het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. En op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is daarmee het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk, Noorwegen en Egypte zijn door naar de volgende ronde. Het weer, zon en wolken met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en dan wordt het opnieuw heet. 29 tot 38 graden wordt het. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt dus ook vandaag nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Nationale zaterdag gebeurtenis.
3: Wauw.
4: Daar

0: Runway Wind. En dat is eentje van de Cats. En dat plaatje dat komt uit
1: 1971.
2: Dit is de gezellige Sneuntemorgen met Anne de Jong.
3: Goedemorgen.
4: Hoi.
5: Goedemorgen.
6: Koffie.
7: Het is bijna
0: een hele goede morgen. Welkom bij de gezellige Sneuntemorgen op deze hete Sneuntemorgen op de zon. 20ste juni van het jaar 2026. Ja, het is bloedje heet. Hier in de studio, 30 graden. Al je ventilaties zon, dus allemaal geraas op achtergrond. Daar komt het van. De gezellige Sneuntemorgen tot de klok van 11 uur hier op Radio Spannenburg. Misschien zit hij wel onder de parabeen. Wie zal het zeggen? In ieder geval, de gebruikelijke items die komen van de morgen hier weer voorbij op Radio Spannenburg. Zo, straks om jou te zien de dubbele cappuccino, twee nummers van Chai Coltrane. Twee uur hebben we de platen zijn verhalen van Bart van Leeuwen, het waarbericht van Jan Lolleke. En daarna hebben we de cover en het origineel, want dit is de vierde sneeuw van de maand. En dan als laatste vier nummers uit de top 100 van Jochertje in Soizen, zegt het. Wie dat binnen, dat kan straks jaren, maar je kunt het ook alvast lezen op de site van Radio Spannenburg onder de gezellige sneeuw van de maand. En de nieuwe turboschijf, die we maatje hebben bekend, en dat is in het eerste oor om 10 voor 10 ongeveer. Het is mooi waar op een rond. Er zit wel een briesje. Dat is lekker om te fietsen. En ja, het is weer goed. Nou, is veel mensen die op een fiets langs de Rehel gaan. Hè. Ja, ik er flint hier of zo. Hier de voren wie er ik langs. En dan zo even een bakje doen. Daar bij het paviljoen. Daar bij de Tjoukemar. Maar die weer tegen. Maar er is goed. Nou, er is een nieuwe uitbater. Want ja, het speeltje heeft het als een oorl hier leestend. En Joert, nou Joert hier het weer iep, maar wat het juistere iep geeft. Het eerste instantie dan is het 3 dagen per week van vrijd sneeuwen en snijden is het iepen. En ja, ze willen er weer proberen iets van te maken. En RTV Spannenburg, die weer er ik even. En die spruts maar de nieuwe uitbater Jouke Minema.
8: Wat maakt het nou dat Jim hier onder slag woont?
9: Nou, ten eerste, het is gewoon echt een prachtige locatie in het mooie Rehel natuurlijk. En verder heb ik helemaal niks te beleven. Dus er komt hier heel veel volk, wettersport, voor het strand. Of met het bootje in de haven te doen. Waarbij het landen kwam omdat een kundige van ons die hier dit. En de vorige pachtersimmer. Die hier ging kakken en die kon geen personeel krijgen. Dus toen had de vraag van, hé, liet het Jim wat? Nou, wij dachten dat is een leuke uitdaging, dus dat doen we gewoon. Ik zit zelf in de staalbouw. En die jongen werkt me samen door, die is palingkweker. Dus dat ben heel over het ding. Maar goed, het is wel een leuke uitdaging, dacht ik mezelf.
8: En dan toch een paviljoen runnen?
9: Ja, nou ja, soms moet je wat proberen. We zijn 3 weken denk ik, begonnen met het voorbereiden en opruimen. En we gingen wat contacten krijgen van de vorige pachters. Nou ja... Toen gewoon probeer je en bel je en iedereen die wil je wel helpen. Dus dat is echt helemaal top eigenlijk.
8: Ja, want het is nu nog vrij leeg. Hoe komt het er straks uit te zien?
9: Nou, dit wordt allemaal als een terras. En ja, mooie parasols en ik hoop dat het vol zit.
10: Ik heb de zomer in mijn bal.
11: Goedemorgen Nederland. Koffie.

je niet een jongere hit van André Hazes en de zomer in je bol. Ja, aan de terrassen die zitten we helemaal vol en vooral. Maar dit hitte waren met wel even onder een parasolletje, want was is het eigenlijk net uit te horen. Ik weet net dat ze het uit horen kennen. Ik heb geïnstalleerd, want er is een sipelsneu en joerd. Het begint om 10 uur tot 4 uur. En daarna is er een tuinfeest. Dat is verband om 3 uur tot 4 uur. En ja, daar is ik van alles te doen. De besminken, springkussen. Er is van jong en oud is er wat te rijden. En dat alweer op sipelsneu. In Sleert, nou, het lidstadje, de bebouwing die stiert dicht op elkaar. Het zal er wel warm wezen. Dus succes, Joert Dere. Maar ik, er is ook een beach evenement hier in Bolk op het Ruimteplein. Er is een beach volleybal, daar kerst ik in om te zien. Om mij te doen. Dat zou wel net meer kennen, maar wat wel kennen. Je luistert in naar een nieuw plaatje van Harry Joe Fender en Rocking in Onder.

0: Goedemorgen.
1: Waarom? Ik heb ook wat met maken. Ik stond vanmorgen bij de koelkast en ik wilde er in één keer muziek weer komen, dat ding. Hè? Dus ik denk, ik doe die koelkast eens even op, maar ik mag wel eens even kijken wat er aan de hand is. Wat denk je daar?
2: Muziek in de koelkast?
1: Ja. Wat dacht je wat dat nou was?
2: Geen idee, joh.
1: De Blue Band.

0: Krijgen we nou het nummer van Albert Hammond en de Free Electric Band. En dat nummer, het even zijn, wanneer, wie het ergens, wat van hier, wie het, nou, ik ken het even zo het net bij waarom vinden. Maar in ieder geval, het weer wel een top hit onder tijd. Nou, we zijn wat in de meer agendapunt. De Gastlandse Heuvelrug, toch, die is Juwetekenzaan, heel 15 en 24 kilometer. Het giet ik al je terug vanwege, ondanks dat het een code oranje is. Ja, hier in Friesland is het eigenlijk geen code rier. Dus oranje ken ik al hier gewoon terug in. Nou, en daar is ik goed nieuws vanuit Balk, want het hong al in de lucht dat de slager verder van de beek uit Balk stop je zo medio augustus, maar je ziet slager vaak. Maar het bedrijf, hij gaat verder in zijn bedrijf als timmerman, maar hij heeft ik een opvolger vond en dat wordt oernom terug Gerrit Veenstra en Nick van RTV Spannenburg, die zocht hem op en die praatte. Even met Gerard Veenstra en de voorzitter van plaatselijk belang Jasper Huisman. Daar hier Nick even een praatje mee.
1: Wat voor tijd had je gehad? Een mooie tijd. Ja, een hele mooie tijd. Maar al het mooie komt een einde. Dat is genoeg.
2: Waarom had je er een einde om maken? Waarom had die kar maken?
1: Persoonlijk wil ik wat oors. Ja, ik zeg dit net als mijn toekomst. Zeg maar. En toen wil ik wat oors.
2: Als Geestman?
1: Timmerman.
2: Aha.
1: Ja, bij mijn huid.
2: Het bloot is net helemaal hetzelfde.
3: Nee. Fysiek wordt de winkel een heel lang groter maken. En waar wij het idee hebben om aan de ene kant helemaal ambachtelijk vlees te verkopen en aan de andere kant andere ambachtelijke producten.
2: Heb je er al een beetje verstand van, vlees?
3: Ik ben wel een groot liefhebber. Maar het verstand moet nog komen. Ja, ja.
2: Nou, dan is dit een goede zaak.
3: Ja, zeker weten. Zeker weten. Daar hebben we ook enorm zin in.
2: Waarom is het plaatselijk belang zijn van wie je actie ondernemen? Want wie willen net dat dit helemaal fjord is?
4: Balk heeft een hele mooie winkelstrutter en ik een regiofunctie. En nou ja, wij vonden het wel belangrijk dat er in ieder geval een leuke winkel bijeen kwam. En nou ja, dat er een goed stukje vlees en leuke delicatessen voor bij de borrel nou ja, binnen handbereik is.
1: Nee, dit is, dit is een prachtige oplossing voor Balk. Dus ja, ik voor Gerard een topondernemer, denk ik. Dus helemaal mooi.
5: Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Om 4 uur.

Bert en Immer, wie de zondag. En dat is een televisieprogramma op de ARD. Iedere snijnt te mogen tussen zien en tolof. En dan werd ik al eerder slagenmuziek ten gehoor gebracht. En Sjaan Letten. Zijn nieuwe Bert, die indruk Rutte heeft mij immer weer de zondag. Maar je injoontje in 23. Er is een Jurek speaker. De Hilper kampioenschappen speakerbroek hingen. Dat is van de middag om 4 uur in de havenkade. De deelname is gratis. En vanaf 12 uur kerstel om mij te doen, moest je wel even aanmelden via e-mail nochthilpen@gmail.com. En daar is ik nog een leuke prijs te winnen van €100. En er is op een dag recreatieterrein de Ulesprong bij de Tjoukemar. Is bij Sint-Dik. Dat staat juist in het teken van de Amerikaanse autoclassiekers. En ja, er zijn al hier oude Amerikaanse auto's die kester bezien. En het is al begonnen om 9 uur. En dat staat al hier een beetje wat er onder de parabien bezig. De initiatiefnemer is Jan Brinksma uit de Jouwer en die kwam met het idee om een bijeenkomst te houden van oude Chevrolets, Forten en wat meer olie van het oude Amerikaanse spul. Verder we naar de dubbele cappuccino. Daar hebben we hier even een nummer van Big and Lil en Twinker die Goes Swimming. Nou, dat is wel lekker. My Day.

0: De dubbele cappuccino, twee nummers van Chai Coltrane. En dat is een nummer Thunder and Lightning uit 1972. En dat is de eerste single van Chai Coltrane. Chai Coltrane is trouwens geboren in 1948 en als Kina Whitson. In Amerika dus, maar haar mem is een Canadese mem en haar hoid is een Duitser. En hij is een violist. En ja, zij is een van de zoonband van de familie Whitson. Even zien, zij wil betekenen hier zijn interesse voor muziek. En op haar zonde bespeelde zij al piano. En in 1972 dus bracht ze haar eerste single uit, dat Thunder and Lightning, die je hem kreeg. En in 1973 kwam Go Like Elijah en dat werd een grote hit. Dus ja, dat is een van de grootste hits die in de top 40 in de daverende 30. Dat we toen nog een hitlijst van Hilversum draaien onder die. Nou, dat zat hier de dubbele cappuccino. Die trouwens de dubbele cappuccino nummer 465. Dat, ja, dat is wel een heel mooi schokje. We hebben er maar bezig. Nee, wat hebben we meer op het programma? Er is ook een sloepenfestival op Broek. Jouwer, dat... Oh nee, dat wie juist hoort net meer hoe te hebben. Nou ja, dat is een doosje met Trisiek in het Haske. Begint om jou wachten. En die band die speelt ballroom, oldies, country en Latin. De entree die bedraagt een tientje en... Even zijn de jongens bedoeld voor zowel ervaren donsjes als beginners. Dus het is echt een donsjoen. Er is ook een gamebeurs, dat is morgen trouwens. Dat is dan ook weer in het Haske. Nou, dat is de, even zijn de games verruilen en liefhebbers en al wat meer. Nou, en er is ook een groot evenement op Harigheden bezig. Dat is bij de Manege. En ja, op een heel soort plakken vanwege de warmte. We hinder evenementen, we houden last vanwege de hoge temperaturen. Maar drijven in Gasteland, Friesland. Die bij de Manege Harigheden, dus, Kiepenburg, dat gaat gewoon terug. En dat is oude ronde tongetje eerder dat al begon. En... Siska van RTV Spannenburg, die weer van de week came bij de Manege. En die spruts maar de mede-organisator van het festijn, Janneke Dierdorp. Oer van een beestendokter. En daar vregen en ze vregen enkele deelnemers wat ze erbij kwamen.
1: We're from Germany.
2: We're from Poland.
3: Wij komen uit Brabant.
4: We're from Germany.
5: I'm from Sweden, south of Sweden.
6: We hebben een hele camping. Eigenlijk, we hebben nu iets van 205 boksen verhuurd.
7: Hoe kan het dan dat dit paardenevenement wel doorgaat?
6: Dat komt ten eerste omdat we een internationaal evenement zijn. En wij hebben te maken met FEI, dat is een internationale sportbond. Hebben wat dat er gaat geen regels, want die rijden wereldwijd. Voor de KNS geldt dat wij het zo hebben geregeld dat de paarden er al zijn. Je mag paarden namelijk niet vervoeren boven de 30

0: Maar tot nu toe geen gekke dingen.
1: En daarbij hebben we voor de paarden voorzorgsmaatregelen genomen qua hitte. We hebben een wasstraat, we hebben een waterdouche, kunnen douchen wanneer ze willen. Heel veel deelnemers hebben ventilators op de stallen hangen.
0: Met alle mogelijke maatregelen dat we voor het welzijn voor het paard voldoende water, voldoende douches, ga zo maar door. Dus daar werken we hard aan.

0: met de hit van Amerika uit 1922, een horse with no name. Was morgen op excursie op ziek naar Rupsen. Staatsbosbeheer organiseert morgen 28 juni samen een nationaal landschap Zuidwest-Friesland een excursie op ziek naar Rupsen op de Wildermerk. Het is een kuiertocht onder leiding van Adriaan Hol. Die begint om Jouwe te waan. En van oude parkeerterrein bij de Wildermerk. Deelnemers die kennen op ziek naar Rupsen, poppen, duivlenders en Utlis krijgen over het belang van voedsel en waardeplanten. Deelneming is gratis, maar me aanmelden is wel verplicht via e-mail armandejus02@gmail.com. Stuur ik al hier op de site van Radio Spannenburg onder de agendapunten.
1: Humortime.
2: Mijn vrouw, hè, die was vanmorgen naar de notaris geweest, jong, om een scheiding aan te vragen. Dus die notaris die vraagt aan mijn vrouw: mag ik de reden weten waarom u wilt scheiden? Ja, zeg mijn vrouw.

0: Even een piratenklassieker hier in de gezellige sneeuwtemol van de Voortak. Maar toch zijn we elkaar trouw gebleven. Nou, wat even tijd waarom we naar je turboschijf bekend te maken. En dat is een zangeres, jongrijter Gabriella Massa. Zij is geboren en getogen in Nederland, maar ze mij 100% Italiaans bloed. Nou, vandaar zegt je dat dit Gabriella als professioneel zangeres op het podium en op jonge leeftijd werd ze om menige zaal te betoveren met haar krachtige, zuivere stem. En inmiddels is ze uitgebreid tot een veel gevraagde zangeres tot 4 uur de grens. Ze deelt het podium met bekende namen zoals Jennifer Rush, Percy Sledge en Cool in the Gang. En ze treden ooit op met de oud-president Barack Obama in Amerika. En met name in Duitsland is een bekend gezicht. En Gabriella heeft ik een tour door Afrika, Amerika, Europa, Azië mooi verzorgen. En één ding is zeker, ze kan simpelweg net van... De orkest haar simpelweg net van haar unieke stemgeluid. De orkest ook daar net omheen. Nou, zij heeft ze nieuwe nummer maken, zeer verleerd. En dat is de komende 2 weken de turboschijf hier op Radio Spannenburg.
1: Radio Spannenburg.
2: Mijn ziel en liebe harmonie.
0: Van Gabriella Massa is de turboschijf.

0: Ja, dat werd de titel van Gabriella Massa. Verleerd, zeer verleerd. Maar dat nummer, Gabriella Massa, wie dat de turbo schuif. Ik ga naar het berichtje ver het landelijke nijs. Dat de Gito honden en katten, die willen toch een baas graag vliegen vrijhouden. Trom middelen die verbruikt worden, die zijn behoorlijk schadelijk voor het milieu. En op verschillende manieren kunnen die middelen in het water terugkomen. Ja, hoe kan dat? Vertelt een beestendokter. En Mattie de Vries van Wetenschap Friesland en Doutsen van RTV Spannenburg.
1: Wat haar vliegen, hoen en waterkwaliteit mij en water krijgen. Onbedoeld komen vliegen bestrijdingsmiddels te lanen in het water.
2: Het gaat bijvoorbeeld om imidacloprid, fipronil en deltametrin. En dat soort middelen binnen in de landbouw maar die niet meer gebruikt worden. En we vinden ze nou nog wel waarom. Maar ook bij de zuiveringsinstallaties. Dat binnen punten dat al ons afvalwater te lanen komt. Alles wat we terug de gootsteen spelen komt daar. En daar vinden we hogere concentraties van dit soort middelen.
1: Maar hoe komen die middelen daar nou te lanen?
2: Ja, dat kan om verschillende routes kan dat gaan. Er is een route dat hoen zwemmen krijgt nadat ze behandeld binnen mooi vliegenmiddelen. En als ze dan snel zwemmen gaan, ja, dan komt dat in het water. En andere routes zijn gewoon dat je handen waskie of dat je die middels afspeelt, dat je die broekt ha. En dan wordt iets voortspeeld door de gootsteen. Nou, het zijn middels die zijn dus bedoeld in vliegen. Dus die gaan deën, dat zijn parasieten natuurlijk. Maar ze werken echt best wel lang. Dus dat is best onnadelig. Maar als ze in het milieu komen, werken ze echt in de goede soorten. Dus de insecten zijn daar heel gevoelig voor.
1: Ek biste dokters binnen dwaande mij het effect van deze middels.
3: Wel steeds meer. Gedeeltelijk omdat we natuurlijk ook van zorgen daarom hebben als personen. Maar ook in het kader van good veterinary practice. Hè? Dus het juiste doen op diergeneeskundige gebied.
1: En zijn er ook alternatieven die minder schadelijk zijn?
3: Ja, en ik denk dat die in sommige gevallen best kunnen werken. Maar ja, je hebt geluidskastjes tegen vlooien en teken. Je hebt het gebruik, mensen die zeggen, nou, alleen natuurlijke middelen. Hè, denk bijvoorbeeld aan ouderwets boerenwormkruid.
1: Maar wat kiest als baasje nou het beste dwaan?
3: Het advies van de dierenarts, want die kijkt echt goed naar, is het werkzaam? Is er inmiddels resistentie opgetreden? Is het dus nog actueel?
2: Ja, nou, adviezen ben sowieso, als je de beesten behandelen ha, om ze de eerste dagen net in het water te litten, net zwemmen te litten, of als ze een vliebandje ha, dom even al met zwemmen. Maar ook om net te waskien. Ja, ik wil dat een hoen naar de trimsalon moet en dan moet er eerst behandeld worden. Maar door dat net 1 of 2 dagen van tevoren, maar door dat al minimaal een week.
4: Goedemorgen.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding wordt verkocht. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden dan teksten als jongen, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Het Amerikaanse techbedrijf Anthropic mag zijn meest geavanceerde AI-model weer beschikbaar stellen aan een selecte groep organisaties. Het gaat om Mythos, een model dat fouten en beveiligingslekken in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de Amerikaanse regering dat Anthropic de toegang tot het model voor alle klanten moest uitschakelen, uit vrees voor de nationale veiligheid. Nu is er weer toestemming om het AI-model beschikbaar te stellen aan ongeveer 100 Amerikaanse organisaties. Welke dat precies zijn, is niet duidelijk. De parkeergarage in Rotterdam, waar vanochtend brand uitbrak, blijft voorlopig dicht. De brandweer probeert uitgebrande auto's uit die garage te halen. Vanochtend vroeg brak er brand uit in de garage. Meerdere wagens stonden in brand en dat zorgde voor veel rook. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Afgelopen donderdag op vrijdagnacht zijn 1,6 miljoen mensen wakker gebleven om naar Nederland-Tunesië te kijken. Het blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Het derde WK-duel van Oranje begon om 1 uur 's nachts. Bijna iedereen die inschakelde keek ook naar de tweede helft. Ondanks het tijdstip was het het best bekeken programma van die dag. Naar de andere wedstrijden van Oranje keken dik 4 miljoen mensen. Het weer, zon en wolken, met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien, met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het in het NOS Journaal.
2: Nationale zaterdag gebeurtenis.
3: Wauw.
4: Daar gaat!

0: Andy Neugengarten, Go Your Own Way van Fleetwood Mac. En dat kwam uit
1: 1977. Dit is de gezellige sneuntemorgen bij Anne de Jong.
0: Ja.
2: Goedemorgen.
3: Hoi.
2: Goedemorgen.
3: Koffie.
4: Het is best genoeg.
0: Welkom bij deel 12 van de gezellige stuntemoon op deze sneu in de zand. Wat is de juni van het jaar 2020? Leuk om eruit te binnen hier op de Zuidnoord of jou en op 106.zone.fm en via DHB Plus. Via het internet, via de site van Radio Spannenburg TuneIn. Op een digitaal televisiekanaal. Ik ken Alger, Radio Spannenburg, het nooit televisie, het heet nou eigenlijk RTV Spannenburg. Weer het op KPN op 11.14. Op 41.

0: Marcia Maroon op de site van Radio Spannenburg. De extende frequenties. En nummers wil op wat de Radio Spannenburg te ontvangen is. Wat hebben we nog in dit uur? We hebben nog de Platense Vrouw van Bart van Leeuwen. We hebben nog Jan Loken met Waar, de cover in het origineel. En fjouwe nummers uit de top 100 van Jochentjen, Soizen, Zegter, de nummers Soizen, Jonten, Vivi, Jonten, Fjouwe, Jonten en Trein, Jonten, die komen voorbij. En we hebben nog een nice berichtje en dat wie ouder ronde teaser de trein, 20ste bij de dag van de overprikkeling. En RTV Spannenburg, die doen de strutten op en Doutsen die vregen om meesken op strutten. Waar mensen van overprikkeld werken.
1: Maar ik vind het heel storend dat als ik in een winkel kom, dat die muziek me opgedrongen wordt. Dan kan ik dat niet meer combineren met waar ik graag naar wil kijken.
2: Nou, vooral mijn drokte binnen huis, hè, zoals boeten, dan heb ik er volle minder les van. Maar zoals in iets rond is, dan is het maar een heel soort drokte.
3: Mijn winkels die wat te uitbundig bezig zijn om je binnen te halen. Met name op straat. TV kan ik uitzetten, dus daar heb ik daar geen last van.
4: Het is een hele drukke maatschappij en op het werk is het tempo steeds hoger en hoger.
5: En wat doe je dan om tot rust te komen?
2: Ik neem een rustmomenten op een dag.
4: Ik blijf thuis gewoon en een uurtje rust en een beetje breien.
3: Daar heb ik geen last van.
5: En hoe kan het dan dat jou daar geen last van haar?
3: Nou, gezond eten en drinken, zeker. Ja.
6: Ontspanning is ook belangrijk in dit leven. En ik denk dat de meesten dat ze zelf net meer kunnen. Dat we steeds meer willen, maar minder is soms ik goed.

Dat nummer van de Monkees is de alternating title van de Monkees. Het jongetje Sean en 60. Er is trouwens morgen een simmerfair in Ichtenberg. En dat is op het terrein van de Krompaard nummer 3 in Ichtenberg. Dat stiert morgen dus dag door. Dat is een teken van de simmerfair van Oujewe Tol. Want dat vier woorden. Er zijn diverse marktkramen, maar onder meer sieraden, kleding, wenaccessoires en foodtrucks en creatieve workshops. En er is ook een live achtergrondmuziek te ver. Vindt plak op het terrein van de karakteristieke Kromp-Romp-Startboerderij. Bij het Chocamar en Ivan Beersen, die had ik wel naar je plaat maken. Misschien is het tijd.

0: Humortime.
1: Een man komt bij de huisarts en zegt... Ik weet niet of u zich mij nog herinnert, dokter... maar zo'n 2 jaar geleden heb u me behandeld voor reuma. Oh, dat is best mogelijk, zegt de arts. U hebt me toen gezegd vooral op te passen met vochtigheid. Wat denkt u? Zou ik me dan zo langzamerhand weer kunnen wassen?

0: dat is weer de titel van de oorsprongboom. Die oorsprongboom gaat af. En het is wat tijd voor...
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Wie gaat het je vertellen als het eigenlijk al te laat is? En wie houdt je een spiegel voor zodat je met je eigen ogen kunt zien dat het helemaal niet zo goed met je gaat? Je moet weten dat je op deze manier niet door kunt gaan. Je denkt dat alles prima gaat, maar ondertussen weet je zelf wel beter. Geef het maar toe. En dus vraag ik me af wie je weer met beide benen op de grond gaat zetten. En als het jammer te veel wordt en je dreigt in te storten, is er dan wel iemand voor je die je steunt? Of iemand die je geklaag aan durft te horen als je over je problemen wilt vertellen? Ik weet dat je vol dromen en idealen zit, maar er is simpelweg niemand die naar je wil luisteren. Sterker nog, mensen stoppen snel hun vingers in hun oren als jij weer eens begint te klagen. Eigenlijk zou je iemand moeten hebben die je een beetje onder de duim houdt, die je in bedwang kan houden, maar hoe lang kan iemand dat volhouden? Er komt immers vanzelf een keer een moment dat er iets in je knapt en je niet meer te redden bent. Ik hou mijn hart vast voor dat moment. Dus denk nou vooral niet dat je zo door kunt gaan alsof er niks aan de hand is, want er is wel degelijk iets aan de hand. Ik ben benieuwd wanneer jij dat eindelijk eens onder ogen kunt zien. Ik heb het al lang in de gaten, maar het lukt me niet om tot je door te dringen. Want na al die vragen is er voor jou eigenlijk maar eentje echt belangrijk. Door wie zul jij je deze keer aan het einde van de avond eens thuis laten brengen?

0: Ja, dat weer plaat en zijn verhalen via The Cause in het nieuwtje 84. En weer een bijdrage van Bart van Leeuwen, de plaat en zijn verhaal.
1: Radio Spannenburg Waberjocht, met Jan Lulke van Ommen.
0: Ja, over de lijn heb ik Uzwaarman, Jan Lulke, goeiemorgen.
2: Een hele goede morgen, Anne.
0: Ja, het is heat, hè?
2: Het is heat. Het is warm, het is onaangenaam eigenlijk. Daar komt het eigenlijk op deel.
0: Ja, het is benauwd. Voor mij hier in Balken wat een skiersintje. Er zitten wat wolken voor, wat vocht. Hoe moet ik dat stellen?
2: Ja, het is wat een. Je kent meestal als een beetje heuvelbewolking. En dat komt omdat er wat buien zitten boppen de Noordzee. En daardoor werd het ik wat bewoord. En het is daarvoor. Het is een op volle plak, maar wel heel hietje. Dus het is in. Bijvoorbeeld in Lauwert of West zo'n 26,8 graden. En in. Het zuid-eerste van die provincie. Het flirt alweer met de tropische grenzen. Dus, en dat om te zien in Oeren. Ja, dat zou het wel dat het echt verschrikkelijk hiet is. En dat maar een vochtige lucht, vochtig iets van bijna 80%.
0: Zo.
2: Ja, dan is het vies benauwd.
0: Ja, en komt er haast een einde aan deze warme periode, of hitteperiode, laat ik niet zo zeggen?
2: Ja, er zit wel oorwaar aan te komen, maar het is net zo dat het echt koud wordt. Maar vergeleken met nou wordt het wel oorwaar. De temperatuur zakt weer rond als dan. Ja, voor u denk ik zo'n 22 tot 24 graden.
0: Mooi.
2: Ja, en dan is het wat beter vol te houden.
0: Ja, dat is een mooie temperatuur. Nou, zet het maar even op een rijtje voor de komende week.
2: Allereerst de actualiteit. Nou ja, we zijn het krekkeleven. Er binnen op dit moment buien actief. Die zitten met name boppen. Eigenlijk een stukje boppen Zeeland. Daar boppen zee zitten ze. En die trekken eigenlijk gewoon het noorden daar. En ik verwacht je misschien dat het kustenwatergebied er een snitter van mij krijgt. Maar het is net volle. En dat tussentrog, daar kennen de eerstelijk van dat gebied kennen natuurlijk wel buien ontstaan. En dan ken het ik weer, dan ken daar ik een tongerbui Oeruus provincie trekken. Maar ja, het is ongewis. Het is wel zo dat het heat is. Het is heel vochtig, met droger ik samen buien ontstaan kennen. En dat kennen ik pittige buien wijzen. Nou ja, de versissing. En het is allemaal best wel ingewikkeld, Juwet. Want als we zuggen van de morgen, dan dat is kind te zinnen. Met name in het eerstelijke pad. En daar warmt het dan ik snel op. Aan het einde van de maand, die het luidt, de temperatuur alweer rond de 30 graden. Meer naar het westen, het kust- en watergebied krijgt wat met meer bewolking te maken en daar kan nog een bui voorkomen. Vanmiddag wordt het zeer warm, met tropische temperaturen is het zo'n 30 graden in het kust- en watergebied. En via de provincie wordt het weer 34 graden. En dan is het gewoon weer snoei en de snoei heat. En terug de heuvelluchtvochtigheid viel het gewoon drukkend aan. En nog warmer aan. En ja, dan is het gewoon vies warm. Dat kunnen we wel eigenlijk stellen. En dat allemaal bij een mix van wolken, flinke zinnige perioden. En op een enkele bui bloedt het droeg. En op het vasteland ziet er weinig wien. Maar langs de kust waait een verkoelend briesje van zee. En daar kan het dan toch wel eens even lekker wijzen. Ja, en dan, joen, het is warm, maar hele wegen joen nog simmerse temperaturen. En misschien zelfs nog wel tropisch op sommige plakken. En en eigenlijk is het zo dat wolken en flinke zinnige perioden ook weer afwissel je. Ja, en dan wordt het wat ongewisser, want het liep het erop dat er dan op dat moment, het zal richting hele wegen joen wijzen, dat er buien ontstaan. En die buien die zullen ontstaan zoals het nou liep het. Boppen het zuiden van uw land. En dat is dus eigenlijk boppen Brabant en Limburg. Daar zal als het nodig het buien ontstaan. En dat kennen dan buien wijzen die pittig uit kunnen pakken. Om het even een beetje uit te lezen. Het is net, ja. Er is een potentieel, ik ken het echt een zwier gebied worden. En je leest er al wat over in de media. En dat is, het moet allemaal goed vallen en, voor dat gebied. Die buien die komen eigenlijk in de tweede helft van de joen tot ontwikkeling. En die trekken dan vervolgens in noordoostelijke richting Oeruusland. Het kan zo wijzen dat zich daarbij toch een complex met zeer zwieren tongerbuien ontwikkelt. En dat zou dan van nou ongeveer middernacht. En misschien dan iets later uw provincie moeten passeren. Maar ja, het is zo dat helemaal zeker die ontwikkeling nog net is. Een deel daarvan heeft te maken met het feit dat het Joet, ja, Oedai regionaal ook al eens een paar buien kunnen vallen. En ja, dan is het dan zoet die energie dus alweer uit de lucht wijzen. Maar als het nou, zoals nou ziet, dan kan bij de buien van Joen Let. Ja, dan is de kans op zeer zwieren, tot zeer zwieren winst zitten tot 100 km per uur. En zelfs nog meer. Er is kans op grutte tot zeer grutte hagel en volle ruin in kwartetiert. En daarbij kan je denken aan hoeveelheden tussen de 20 en 40 mm. En uiteindelijk dalen de temperaturen dan bij dit alles tot tussen de 18 en plaatselijk 22 graden. Maar het kan dus wel eens even joen en vannacht wel eens even tekeer gaan. Al is dat echt wel onzeker. Grutse kans is overigens in het eerstelijke pad van uw provincie. Dat het echt, dat er het zwiere tonger kan komen. Dus ja, het is wel zaken om joen toch de spullen op te rommien voordat je bad game. Voordat eventuele minnen waard. Morgen beginnen we opnieuw met flink wat zinnen. En aan de dag, en als je dan in de hegere delen toch ik al onrustige wolken zichtbaar. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind rinnen de temperaturen weer snel op. Nou zijn 24 tot 27 graden iemand dit. En die rinnen dan misschien nog wat verder op in de midden, nou zijn 30 graden. In de midden passeert vanuit het westen een koufront. En op de meeste plakken liggen de passage daarvan geruisloos te verrennen. Verder naar het eerste, daar zou er nog een enkele bui voorkomen kennen, maar op de ender kennen, ik was vier tongen bij voorkomen. Dat is eigenlijk nog even een afwachtje, maar zoals nodig, het bloed het morgen dus droeg. Nou, morgen, ja, dan ging de temperatuur nog wat verder omleeg. De wind die waait vaak uit westelijke richtingen en het wordt zo'n 23 of 24 graden gemiddeld zo in de Rus-provincie. Zelfs kunnen wij zien in het zuiden van het land. Er is op dit moment een hittegolf bezig dat die zelfs nog meerdere dagen, misschien zelfs wel weken aan gaat houden. En bij dit alles is er gewoon continu wel aardig wat zinnen. Heel soms valt er dus een bui, maar en als dan just nou verder op in de termijn. Ja, dan zou het dus op nijwarmer willen kennen, want als een nijheuge drukgebied die in onze buurt komt te lezen, ja, die versterkt zich weer. En dan zou het volgens wijze kennen dat er dat de hitte zich weer verscherpt en dat het dus weer steeds weer meer warmer wordt. En dat zou dan richting de vakantieperiode van de Nederland wijzen. En voor het noorden. En dan kom je langzaam weer richting de temperaturen die standaard tussen de 24 en 30 graden uitkomen. Ja, het is nog wel even simmer. Nog wel even joen en vannacht kan het echt tonger ingaan. Dus wel even opletten ervoor. En daar zal ik nog wel voor waskouden worden. Om bij Wieke.
0: Oké, Jan Lolleke. Nou, we zijn al net van de simmer houden. Dat is ik maar mooi. Maar de temperaturen, die gaan wel naar een aangenamer niveau, heb ik het idee.
2: Die temperaturen, die we wat loffelijker voor iedereen. Dat is net meer zwitterig. Dat scheelt.
0: Hé, hey, dankjewel. En na een weekend dan evalueren we het weer even en dan zien we weer even in de toekomst.
2: Zeker weten, Anne. Hey, goed weekend.
0: Dankjewel. Hoi, hoi.
2: Hoi, hoi.
1: Know the cover en het origineel. De cover.

0: Joe Dolan en Sister Mary het jongetje in Suizesander. Dat is de cover en het origineel. En Joe Dolan, dat is het origineel. En in jongetje Suizesander maken Bonnie Sinclair en Ron Brandsteder. Niet helaas niet meer onder u is het nummer Dr. Bernard. Dat schap hier de... Ik zoek het dubbel cappuccino, maar het is een, de cover en het origineel. En dan in juli dan hebben we een cover en het origineel. Van de midden hebben we country folk en rock'n'roll. Ariane van den Berg, Aaltje en ondergetekende. En onderoren mooie muziek van, hoe heet ze? De Frill Sisters en de Pijesjongens en Hans Smulders. En dat al hier van een beetje tussen Ian en... hier in, op Radio Spannenburg. Ja, dit is nummer
1: 96.
0: Uit de top 100 van jongetjes, Suizesander. Cocktail trio, Juanita Banana.

0: Ja, dan vinden we vrouwen nummers uit de top 100 van Jochentje Soizen 60. En dit is Simon & Garfunkel en I'm a Rock op nummer 93. En daarvoor hingen we op 94 de Easy Beats met Friday on My Mind. Dat nummer dat waar u bracht, ik in Jochentje Soizen de zone 60 toen. Ja, dat die eigenlijk zo op het eind van het jaar Soizen 60, of Soizen 60, toen werd in zone 60. Ik nog een hit. En op 94 hebben we Suzy, maar de wereld is leeg zonder jou. En we begonnen op 97 met het Cocktail Trio en met Juanita Banana. Ja, en ik wat komische plaatjes van de toendertijd ik al maken. En dat zal ik wel in het kader van het carnaval geweest worden. Nou, dat is zover de top 100 van Jochentje Soizen 60. Nee, weken dan. Hier hebben we mijn vierde bij nummer 92. Heb je nog wel even een nijberichtje van Ouderonde Wieken? Dat de leerlingen van de OBS De Skerkel in Rosterhoude, die hadden hier de e-wash race woont. En dat gaat in dat zij verzamelen een heel soort oud-dankte elektrische apparaten ze in verzamelen. En daar winnen ze mij de squallen die het meeste in samelen hebben van de vier oren deelnemende squallen van de Friske Marden. En Siska van RTV Spannenburg die sprutse met enkele leerlingen van de Skerkel en mijn wethouder Jan van Santen.
1: Ja, hier is een prachtige dag. Naast het mooie waar hebben we een uitreiking van de eerste prijs van de e-waste race hier in Rosterhoude.
2: Ik heb hier het plakkaat van hoeveel apparaten we hebben ingezameld en hoeveel punten. 2235.
3: En hoe voelt dat nu om te winnen?
2: Leuk.
3: En wat voor spul heeft ze al ophellen?
2: Oh, de schuurmachine van mijn heid. En speelgoed van mij van vroeger. De Tony Sweden. Ja, dat allemaal.
3: En voelen ze het leuk om te dwalen?
2: Ja, heel leuk.
3: En heeft ze er nog wat van geleerd?
2: Ja, dat is heel veel lekkers recyclen. En dat is superleuk.
1: Nou, dit heeft opdracht dat natuurlijk de band heel mooi bezig ben met de bewustwording van hoe gaan wij om met apparaten. In dit geval elektrische apparaten.
2: Ik heb een grasmaaier opgehaald. Dat heb ik gereserveerd. En dan kon je naar een huis. En die had dan een stofzuiger, een computer en een grasmaaier.
3: Zo, dat waren hele mooie vangsten, of niet?
2: Ja, dat leverde ook heel veel punten op.
3: En oor hier, komt de West van Gees?
1: Ja, wat mij betreft wel. We proberen dat natuurlijk te stimuleren. Dit is een constante stroom. Sinds maar van, nou ja, we zorgen om eens heen hoeveel apparaten er wel naar binnen. En daar moeten we toch iets mee doen. Dus wat u betreft, ben je hier met terug.
4: We zullen doorgaan

André van Duinen van Huizut, die bracht dit nummer in wat u in het zandje nu dat de zon schijnt. En André van Duinen hetzelfde. Ik alleen nog alles uitbracht. Dit weer te werden, gezellig is nu te morgen. Iedereen bedankt voor het luisteren. Van de middag ben ik er nog weer een bij Country Folk Rock Roll, bij Johanne van den Berg en Aaltje. En wat mij betreft een goed weekend. Tot na een week en we gaan eruit met Susanne Veldmaier. De nacht van je dromen. Hoi hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor zo'n superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 opeenvolgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 35 of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. De Amerikaanse regering heeft weer toestemming gegeven om een selecte groep organisaties toegang te geven tot Mythos. Dat is een krachtig AI-model van techbedrijf Anthropic dat fouten in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de regering uit vrees voor de nationale veiligheid dat Anthropic de toegang moest intrekken. Na gesprekken met de regering is er nu weer groen licht. Ruimteorganisatie NASA stuurt een onbemand ruimtevaartuig op pad voor een reddingsmissie. Een ruimtetelescoop van NASA dreigt langzaam in de atmosfeer van de aarde te vallen. Het reddingsvaartuig moet zich met 3 robotarmen aan de telescoop gaan vastklampen en het weer in zijn oorspronkelijke baan duwen. Dinsdag is de lancering. En langebaanschaatster Antoinette Rijpma de Jong wil in 2028 naar de Olympische Zomerspelen als baanwielrenner. Ze hoopt mee te doen aan de ploegachtervolging. Ze traint al mee met de baanploeg en bondscoach Nick Stöppler zegt dat ze heel snel vooruit gaat. Hij zou haar graag meenemen naar het WK in oktober, maar het moet wel passen in haar schaatsseizoen dat voorgaat. Rijpma de Jong won al 6 medailles op de winterspelen, waaronder goud op de 1500 meter bij het schaatsen. Het weer, zon en wolken, met nu nog lokaal een enkel buitje. Vanmiddag volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. Vanwege die hitte geldt in Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Is het Spannenburg Nijswiekijn, mijn Ronald van der Pol.
2: Een ware weekijn van de boeg, maar het Spannenburg Nijswiekijn is er gewoon. Die kan alles neun op die radio. Wat onderwerpen binnen Yes, de Dalers. Eerst haak ik Simmerse muziek van de ei. Dit is Madonna en Lijsla Bonita.

0: Goedemorgen, het is 6 minuten. Olven, dit wie Madonna en La Isla Bonita.
1: Nijs, waar en Eftegroen. Dit is het Spannenburg Nijswiekijn. Met Ronald van der Pol.
0: Maar dit horen omtinken vaar die kleurende jit in de regio. Bij Wenswaar Centrum Talma hier in Balk hingen deze week de witte lekkens van de ruten. De Wurdimmers die dogden alles aan om de bewenners wat koel te houden. Vier dus dit horen omtinken van alles wat er te dwaan is dit weekend. Net zien stenen dat een soort evenementen skrast binnen Ginrek evenementen gewoon terug. En het waar, tropische warmte, joen en vannacht kons op flinke tongerbuien. Hoe dat zit, is dadelijk om jou te over. Jan Loke van Ommen die komt dan het waarberjocht verder brengen. Maar we beginnen deze uitsturing met sport. Op het veld van KV De Oorsprong in Sint-Nicolaasgraaf wordt na het zien hier weer een ledenwedstrijd spelen. Daarmee is er binnen de vereniging op Nij Romte voor wedstrijden die jarenlang net organiseren worden konden. Toch een behindtal actieve keertsers. Voorzitter Jan de Wolf is dan nek op tijd dat het Nij Sant zien hier weg in.
2: Nou, een ledenwedstrijd, dat is denk ik wel niet het zien alleen al. Omdat, ja, kleren al je hier in twee perkjes keert op woensdag, de trainingsjongen. En dan ben je maar een stuk of zo'n 8, 9 keertjes. Ja, dan organiseer ik natuurlijk een ledenwedstrijd. Nee, want daar heb ik gewoon te meer voor. En als dan Sjoerd hier in de keertsclub jouw 20 euro contributie van een hele keertsen. Ja, dat is natuurlijk heel laagdrempelig. En dat wil de jeugd wel. Want als de jeugd naar een squashal gaat, ze gaan naar een sportcentrum om oorloeren te sporten. Ja, dan ben je dat geld in één keer kwijt. Dus de jeugd die kiest om, ik verhoor dingen wat ik betaalbaar is. En ik denk dat dat wel invloed aan heeft.
0: Met name de instroom van jeugd zorgde ervoor dat de club weer volop in beweging is. In de nieuwe tijd is het al jeugdleden verdubbelen. Iris Smeding en Marit Volkersma binnen keertjes van de club en hebben haar noordsleppen bij de keertsvereniging.
3: Ja, hoe komt dat op Insta volle jeugdleden je net tak aan binnen?
4: Nou, weet ik net. Het is eigenlijk nooit zo heel bekend hier. Hè? En mijn hoid, die speelt je wollen bij. Die doet het al van nou jongens en van. En zo hebben wij er twee lien ik bij komen.
5: Die komt nog voorbij, die komt er net.
6: Ja, dat is een blok aan. Maar ik denk dat
7: het, het is gewoon een hele gezellige sport. Iedere de keert echt mooi ook hoor. En het is gewoon heel vriendelijk, vind ik altijd. Iedereen kent zin in verlies. En dan kist altijd nog winnen als 5-0 achter stiet.
0: Het verslag wie van Niek Wassink. Dit binnen de Bee Gees, Tragedy.

0: Muziek van London Beat op Radio Spannenburg. I've been thinking about you. Dan de warmte. Bij Wenswaarcentrum Talma hier in Balkde hingen deze week de witte lekkens van de ruten. De werknemers die dochten alles aan om de bewoners wat koel te houden. Verslag jouw Duitse van Gostiga die mocht zien hoe ze dat dochten en praten mij Klaskepost van Talma hier.
1: Nou, het is hier op dit moment 22 graden in het restaurant.
2: Dat is wat te doen.
1: Dat is zeker te doen, inderdaad, ja. Het is wel een stukje warmer, maar hier is prima te doen, ja.
2: Wat voor maatregelen moet je in rekening mee houden met de hitte?
1: Nou, in ieder geval dat er wat een koelere rond is. Wat ik kijk, zei 22 graden. Het is, ik zou dat mensen voldoende drinken gaan maten. En we adviseren toch om net naar buiten te gaan, omdat het te warm is. En de activiteiten die buiten plak vinden, die gaan geen doorvang. Dat gaat net terug, zeg maar. Ja.
2: En begrijpen alle bewoners dat ook?
1: Nou ja, net iedereen natuurlijk. Want dan heb je natuurlijk somatische en geriatrische meisjes. Die moeten wel van de medewerkers met z'n drinken onbeen krijgen. Dat moet regelmatig gebeuren. Dan heb ik ijsjes op het menu staan, zeg maar. Dus af en toe een ijsje elke dag. Ja, zo dorst het. En wat verkoeling zie je met de meisjes. Dat vooral.
2: En wat als ze wel heel graag naar buiten willen?
1: We adviseren dat het beter is van net, maar van morgen weer ik even in. Die moet toch even boeten vielen. Dan mag je dat natuurlijk. Dan mag je dat altijd. Ja. Maar het is beter van net. Maar je hebt natuurlijk wel een beetje je eigen regie, sommigen. Dus ik is net helemaal het zien horen. Nee, dus jouw adviezen.
2: Snap ik. En voor de rest, het wordt nog wel wat warmer. Hoe zorg je hem daarna?
1: Nou ja, dezelfde adviezen die ik nou ik al jong heb, is maar aan het personeel, ik al en aan de bewerker zelf, bloed ik zag. En het is natuurlijk een hard pand. Hè? Dus heel, hier en daar proberen we het beste te doen. Maar zullen hier en daar dan wordt het wat warmer wezen. Ja. En dat proberen we alles aan te doen, maar meer ken ik net. En we kennen het wel leger zetten qua temperatuur, maar dat is voor de meesten en ik ben net goed. Dus dan, vatbaar bij verkouden niet, alhoors, ja, dat kennen ze net.
2: Ben je mee van doel om wat wetteractiviteiten te organiseren?
1: Nou, dat zit er net op het programma. Net dat ik weet in ieder geval. Nee. Nee. Misschien wel, maar net dat ik nog weet. Geen idee. Nee.
2: En ik ben nog wel benijd. Wat vinden de bewenners van de warmte? Klagen ze de roer of valt dat wel mij?
1: Ja, sommigen wel inderdaad. Die hebben er wel echt last van. Meestal maar benauwd hier op oors. En hier kennen natuurlijk wat beter zien de warmte als een oren. En dat hebben wij natuurlijk ik al. En dat hebben de bewenners zelf, ik. Ja. Maar we proberen er wat verkoeling te gaan. Ja. En meer kennen we eigenlijk net.
2: Hey. Jo zei je inderdaad van het is een oud pand. Ben je hem daar extra bewust van bij dit soort dagen?
1: Ja, ben we zeker extra bewust van. Want in dit restaurant hebben we boppen op het dak. Ik kan kalker op dingen. Dat is wiet. Zo, het is hier nog net zo wat binnenkomen kan. Dus dat is ik al een soort verkoeling. Nou, ik ben allemaal witte lekkers binnen aan de gang. Om toch de glazen of de dwaren. We hebben zin er in komen kan. En wit lekker ervoor. Dus zo ben we eigenlijk al een beetje aan de gang hier. Ja.
2: En is het wat toekomstbestendig dan, zo'n pand?
1: Vanuit Haven hier en Bivendair, ik ben bezig natuurlijk. He, dat ik toekomstbestendig wurm maken maat. Dat is goed. En daar wordt het wel naar schoen. Ja. Maar voor dit moment hebben we het Jim uit het wan. En we hebben het samen op deze manier oplossen.
0: Het warme waar had vanzelf zegt invloed op de evenementen. Gewoon evenementen liek als de kameleonrace bij de Henne binnen Skrast. Maar het dwarpsfeest van Jisken Huzen gaat gewoon terug. Dit is Sybren Bultsma van de Oranje Vereniging over de maatregels die ze nommen haar.
3: Natuurlijk is het heel, heel warm, maar we hebben lekkere wetterspeeltjes hier. Dus voor de band natuurlijk een halve verkoeling. En ze krijgen straks nog een ijsje, dus dan hoop ik dat ze inwendig wat koeler kunnen.
4: Want wat van maatregelen hij hem nom?
3: Wij hebben de viswedstrijd aflost. Vanwege het warme water, dat ken gewoon eigenlijk net. Dus daarom hebben we verkozen om buikglijden te doen. En dat is nou perfect en daar ben ik genieten ervan.
4: En wat ziet er nog meer op het programma?
3: Van jong hebben we een puzzelrit, een autopuzzelrit. Nou ja, dat is op zich wel te doen. Want als je een auto met airco hebt, dan kan je wel lekker cool zitten. En dan is het misschien wel beter als op het terras.
4: En is er dan ik EHBO aanwezig, maar deze hitte?
3: Ja, zeker. Ja, die hebben we hier, Rick. Dat bekennen we nog net zonder.
4: En je zwaar je wel van een soort skaat, denk ik?
3: Ja, skaat hebben we verzorgen. We hebben een overdekt terras maken als het ware. Zodat we een skaat creëren hebben voor onze uit het publiek zeg maar, wat komt.
0: Zij Sybrand Bultsma van de Oranje Vereniging Jiskenhuizen zien. Verslagjouwer Marian Rijnstra. Dadelijks meer rondtinken van het waar, maar dan het waar van de komende dagen. En er komt Tonger om. Hoe dat zit, yes, dadelijks van Jan Loken van Ommen. Eerst Simmerskunmuziek, dit is BZN en de

0: Chaka Khan en I Feel For You op Radio Spannenburg in het Spannenburg Nijswiekijn. Het is Jelvert Olven en dat betekent dat de tijd is voor het wapenjocht bij Jan Loke van Ommen.
1: Oude weken wie een weken, ja, daar kunnen we maar één stempel op plakken. Vooral het tweede deel van de weken, dat wie heat. Heat en nog eens heat. Ja, en daar ben we nou echt op juster het hoogtepunt. Maar op volle plakken, toch een maximum temperatuur die in Friesland, ik boppen de 34 graden nu het kwam. In het kust- en watergebied zo'n 33 heel. Vierde naar het zuiden zo'n 34 heel. En zelfs in Lauwerd werd het record verbrutsen van 34, maar 35 plus. En ja, al met al wie het gewoon hartstikke heat in Uus-provincie. En dat die zich blikken, ik denk dat we, ik wil kunnen constateren, vooral in het midden van Nederland, wien we een code reet te pakken. Het wie reet, een waaralarm. En bij ons wie het code oranje. En dat is ik al uniek, ja, voor hitte, want dat is nog nooit eerder voorkomen dat we in Nederland een code reet heen. Ja, en nou is het zo dat wij juster joen natuurlijk nog lang buiten zitten kon. En dat wie natuurlijk roen een oeres 8 wie het op volle plak nog rom boppen de 28 graden. Ja, dan is het op en top. Ja, simmerwaar. Maar misschien voor sommige mensen is het ik wil afzien. Uiteraard geven we nu naar de versissing voor Joet. En die is, om het maar zo te zeggen, heat. We hebben Joet ik nog code oranje. Wat betekent dat het Joet ik gewoon weer heat is. En dat je er nog even om tinken met de alle activiteiten die er binnen. Ja, en dan wie de piek natuurlijk juster, maar het bloed gewoon, ja, joert ik met puffen en zwitten. De maximaal is vol al tussen de 30 en de 34 graden in uw provincie. Heegste temperatuur in het eerstelijke pad, het koelste in het westelijke pad, in het kust- en watergebied. Misschien een graadje leger nog, naar zo'n 28 of 29 graden. En het is belangrijk om vanmiddag, toch en joen, aan het einde van de middag en joen, ja, toch rekening te houden met buien, want die zitten er wel aan te komen. En tijdens de droge perioden, die ben ik voornamelijk hoe daai, dat het in de joentijds is, maar daar waren er een matige wind uit het eersten of noordeersten. En zinneskien hebben we ook een veel wissel heel koor oud. Ja, jongens, dan neemt het aantal buien ta en de intensiteit ik ta en dan is er kans op tonger, volle ruimwetter en zware windstitten. En dan is het dus belangrijk dat je de zinneskermen inklapt hebt voor op die het, want het is gewoon goed de radar in de gaten houden. Het kan op volle plakken best wel eens even zware waarderen. En het is even afwachten hoe dat zich ontwikkelt in Giet. En op het ene plak het echt enorm uitvallen. Maar ik denk dat het zwiste waard toch in het eerstelijke pad van uw provincie of misschien nog wel eerstelijker uitkomt. Maar het is in ieder geval zaak om dit goed in de gaten te houden. Want de potentie voor zwierwaar is er. Het is heatwest, de vocht is aanwezig. En dan kan het echt goed huishouden. In de nacht naar snijden, dan liggen de maxima op 18 tot 21 graden. En het bloed is moeilijk om het huis goed te koelen. Morgen dan, vergeleken met de eerdere dagen deze week, is het behoorlijk minder heat. Het wordt zo'n 21 graden in het kust- en watergebied, dat nog zo'n 26 of 27 graden in het eerstelijke pad van uw provincie. Toch is het nog voor volle meesting onaangenaam warm en zeker en dat komt echt door de hege luchtvochtigheid. Het voelt drukkend on en er is kans op buien. Het gaat erbij, ik werd om stevige tongenbuien met volle ruimwettering kwartetiert. En tussen de buien terug is de rondte voor de zinnen, maar een matige wind die van zuidoosten naar zuidwest draait. In de nacht en man, je komt de temperatuur eindelijk weer eens even onder die 20 graden en het wordt zo'n 16 tot 18 graden en daarmee is het goed. Is het een goed moment om te ventileren. Menje, na een extreem warme weken keren we weer om naar normaal Hollands simmerwaar. Het wordt zo'n 22 of 24 graden, maar nou wisselend voor wolken en zinnen. Er waait een westen tot noordwesten wien en er is alleen lokaal kans op een bui. En het is dus eigenlijk prima waar om er even buiten te wijzen. De rest van de weken lieken we rustig simmerwaar te horen. Dat betekent dat in maximus rond de 22 graden schommelen. Er is ruimte voor de zinnen en af en toe een bui. Maar een minima van 15 graden kan het huis wel wat oud koelen. Al met al denk ik dat volle meesting er blij mee binnen. Joet en morgen is het eigenlijk nog even oceaan. En daarna kwalt het oud. Wol opletten op de ruine tongenbuien die onderwijs binnen. Dat kennen zwierenbuien wijzen die ik lokaal zwier uitpakken kennen met, ja, met de bekende zwierigheden. Hagel, tonger en windstjetten. Ontnijwieke.
0: Dadelijk zien het Spannenburg Nice Weekend om tinken van de evenementen die dit weekend binnen onder oren de opening van Tjerkenpaard op de Lemmer. En op de Jouwerkist morgen zie je naar die favoriete game op een gamebeurs.
2: Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70. Jestien Jazz Time. Else Twarresnij van de Mannen om tol voeren.

Eldie Barts, who is Johnny? Dat is vanzelf de vraag. Tijd voor de evenementen in het Spannenburg Nijswiekaar. We beginnen op Lemmer in de Tjerkorner Dok. Daar werd van de middag het nieuwe seizoen van Tjerkenpaat iepenen. Het thema dit hier is Er zit muziek in de kerk. De inrin dat is om jouw twaan. Het programma zet om 12 uur uiteind. Onder de sprekers binnen commissaris van de Kening Arno Brok, burgemeester Leo Pieter Stoel en voorzitter Douwe Visser van Tjerkenpaat. Er binnen de muzikale optredens van trio Matteo Musica en orgelist Klaas Lemstra. Meer informatie over de deelnemende tjerken staat op tjerkenpaat.nl. Mon wordt in het Haske op de Jouwer een gamebeurs houden. Muziekers die kennen te rejochten van games, consoles, sammelobjecten, trading cards, games en merchandise. De beurs is zowel van leerhavers van de retro games als van de nijste titels. En de beurs

en springkessen. En er is jongs nog feest. En VV Lemmer die neemt van de middie en Jon Orski van Sportpark Lemstervaart mij een receptie, reunie en feestjoen. Van draaien horen al binnen oudspielers, vrijwilligers, supporters en horen belangstellenden welkom om rondtinkers op te helpen. Van ben binnen er een springkessen en een snackkaar onwezig. En van Saizoeren al verzwager Jelmer de Vries een optreden. En om Jognoeren sluit Sander Metz de Jong muzikaal al. Tussen beide optredens wordt de Gerre proosten op de club en het sportpark. Meer evenementen viest op uw website rtvspannenburg.nl, maar ook in uw snagel naar je app die te downloaden is van die iPhone of Android toestel. Wil zelf een evenement insturen? Ze bin welkom op de e-mail info@radiospannenburg.nl. Dadelijk krijgt van mij het Nijs in het kwad. Eerst muziek van eigen bodem. Dit is het goede doel en hou van mij.

of Hearts van Juice Newton. Dit vaart Nijs in het kwartier op Radio Spannenburg. In Balk docht uit een enquête blikken dat een soort inwenners sport en cultuur die even net onder één dak zorgen in het plende multifunctionele centrum onder Wikkelediek. Als 800 huishoudens die volgen de vragenlijst van plaatselijk belang Balk vooruit in. Meerdere hits zorgt sportverschenning het best onder ronen van het dorp. Wilst verschenningen, vermoeding, cultuur en het verenigingsleven nevens de meeste deelnemers juist in het dorpcentrum tuzieren. Resultaten ben je intussen binnen onder het college en de gemeenterie van de Friese Marren als input voor de verdere besluitvorming over het nieuwe MFC en de toekomst van het centrum van Balk. Balk behoort in de toekomst een ambachtelijk slachter. Slachter Verder de Beek hoort mids augustus op met zijn werkzaamheden en gaat verder in het timmerbedrijf van zijn heid. De slachterij bloed lijkt bestaan, toch dat Gerard Veenstra de zaak overneemt. Daarmee bloed nevens belutsenden een wichtige verschenning voor het dorp behoorden. Van de Beek die neemt de oplossing een opluchting en zij blijft te wijzen dat de winkel voortbestaan bloeien kan. In Elahuizen is waar zit de jongen bron uitbrutsen in een wenning onder de Poeldiek. Om 20 voor 8 nemen waar de bronwacht alarmeren. Net volle letter waar het opschaalt naar Biddelbron. Wanneer het ek een tweede blusploeg inzet waard. Nevens de eerste informatie ontstiert de bron in of bij de meterkast, waarbij het een soort reek vrijkam. De stritten water afsletten zodat de bronwacht veiliger werkt waar een koel. Hoe eventuele verwoenen of de omvang van de skeer daar is nog niet bekend hoe maken. En op de Jouwer is een fietser verwonden rekken bij een botsing met een auto. Dat ongeluk dat bij de tige. Ambulancepersoneel had het slachtoffer op het plak van het ongeluk behandelen wanneer hij de fietser van vierdere controle naar het ziekenhuis gebracht is. Hoe de tatracht van het ongeluk en de ernst van de verwoeningen is niet bekend maken. Dadelijk in het Spannenburg Dijswiekein. Goed nieuws van mensen die het paviljoen Tjeukenmeer een warm hert dragen willen. Na meer als olie hier leeg stond, gaat het restaurant Joert weer riepen. Hoe dat zit, eerst naar het landelijk en internationale nieuws. Dat krijg je van de collega's uit Hilversum van de NOS. Naar Tolhoeren ben ik bij de Waarom. En ontdekt mooie muziek. Dit is Freek de Zwetser en Leve Katrien.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenlân. Het is tolvoeren.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 leden met 8 speurhonden. Bij de crash waarbij gisteren een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is een dode gevallen. Het gaat om de piloot, melden Chinese autoriteiten. 13 mensen raakten gewond. In het sportvliegtuig zat alleen de piloot. De toedracht wordt nog onderzocht. Gisteren gingen beelden van het incident rond, maar de Chinese autoriteiten en media zwegen lang over de crash. Mensen rond de wolkenkrabber in Peking mochten er geen beelden van maken en ze mochten er niet meer in de buurt komen. In Thailand is een Australiër opgepakt die verdacht wordt van de moord op een meisje. Haar lichaam werd gevonden in een koffer langs het spoor. Het meisje van 17 was voor het laatst levend gezien op camerabeelden van een hotel 10 minuten verderop in de bekende badplaats Pattaya, samen met de man die nu is opgepakt. 2 uur nadat het meisje als vermist werd opgegeven, werd de Australiër opgepakt op de luchthaven van hoofdstad Bangkok. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor een superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 op 1 volgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 dagen 35 graden of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. Het weer vanmiddag volop zon en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is het Spannenburg Nijswiekijn, met Ronald van der Pol.
2: Welkom weer rond bij het Spannenburg Nijswiekijn van deze zon 20 juni. Dadelijk zit het hoe de weropening van paviljoen Samar onder het zoeken maar bij Oude Ouwe. Eerst meer roeren naar de muziek van Jennifer Page. Dit is Crush.

0: Simon, dit wie alles overwinnen. Welkom waarom bij het Spannenburg Nijs Wiekijn. Rond 1 uur ben ik nog bij de mij Nijs en Eftegroen. Het paviljoen Samar in Oldouwe onder Tsoekemar, die had een nieuwe eigenaar. In augustus 2022 werd het verkocht aan ondernemer Jan Wiebe van den Berg. Hij is van de Jouwer, maar nou, minder als Jouwer hier, is het dus weer een nieuwe eigenaar. En dat is Jouke Minema.
1: Nou, we zijn te lanen kwam omdat een kunde van ons die hier dit en de vorige pachter Simar die hier geen kalk en die kon geen personeel krijgen. Dus toen had de vraag van, hey, liet het hier wat? Nou, wij dachten dat het een leuke uitdaging, dus dat doen we gewoon. Mooi seizoen komt eraan, dus...
2: Want wat voor achtergrond heb je?
1: Ik zit zelf in de staalbouw. En die jongen werkt me samen door, die is palingkweker. Dus dat ben heel over het ding. Maar goed, het is wel een leuke uitdaging, dacht ik mezelf.
2: En dan toch een paviljoen runnen?
1: Ja, nou ja, soms moet je wat proberen. Dus...
2: En hoe is dat proces West van de eerste jaar naar dat we haast iepen gaan?
1: Nou, eigenlijk vrij vlot. We zijn 3 weken nog niet, denk ik, begonnen. Maar met het voorbereiden en opruimen. En we hebben wat contacten gekregen van de vorige pachters. Dus, nou ja, toen gaan we proberen en bel je. En iedereen die wil je wel helpen. Dus dat is echt helemaal top, eigenlijk.
2: En ben je hem nog zijn uitdagingen oorroen?
1: Nou, tot zover eigenlijk nog net. Nee.
2: Gaat eigenlijk wel soepel?
1: Ja, gaat eigenlijk best wel soepel. Gaat volgens planning ik nog, dus dat is helemaal top eigenlijk.
2: En je bent hier al even dwaande. Krijg je hem nog leuke reacties van de meeste jaren?
1: Ja, heel veel. Iedereen is erg blij dat we weer hier gaan. En ja, het is gewoon een gemis van iedereen hier, heel veel. Dus ik denk dat het leuk wordt.
2: Ja, want het is nu nog vrij leeg. Hoe komt het er straks uit te zijn?
1: Nou, dit wordt allemaal als een terras. En ja, mooie parasols en ik hoop dat het vol zit.
2: En wat wordt het aanbod?
1: Nou, net heel uitgebreid. We doen een paar pizza's, wat patatjes. En biertjes, borreltjes, sapjes. Dus,
2: En zoek je hem dit nou echt als een lange termijn plan?
1: We zien wat het brengt. Daardoor ik nog niks op te zeggen. Misschien bevalt het ik wel helemaal net. En dan zeggen we nou in hier van, we doen het net weer. Maar misschien denk ik wel van, het is echt helemaal top en leuk. En geven we er maar door.
2: Van nou, wanneer ben de meesten welkom?
1: 22 juni, van het tolle boeren.
2: Hartstikke mooi. En waar hoop je hem op?
1: Een volle ras. Ja.
2: Krijg je met een oren namen?
1: Nee, wij gingen gewoon mooi terug onder de naam Paviljoen Samar.
2: Wat maakt het nou dat Jim hier onder slag woont?
1: Nou, ten eerste, het is gewoon echt een prachtige locatie in het mooie Real natuurlijk. En verder heb ik helemaal niks te beleven. Dus er komt hier heel veel volk, wettersport, voor het strand. Of om het boordje in de haven te doen. Er komt hier van alles, dus het is gewoon een mooie locatie.
0: Zijt Jouke Minema, hij is van het paviljoen Samar in Oldouwe onder het zoekenbaar dit Joedwer Iepenkit. Slavie van Doutzen van Goslinga. Dadelijk zien het Spannenburg Nijs Wiekijn het bijzondere verhaal van het tjerkwargel van Langwar. De skiednis van het wargel is verslijn en no online in te sjem. En wat er zo bijzonder aan is, dat jest naar de muziek van Laura Branigan. Dit is Gloria.

0: En op de gitaar Nile Rodgers. Grote hit, Perrie Verlien. Get Lucky With It. In de dwarpstirke van Langwaarde stiert een bijzonder monumentaal wargel. Het is haast 1250 jaar oud en kent een rieke geschiedenis. Het wargel dat had zo'n kwart een eigen website met informatie over onder oren de bouw van het instrument. Maar daar is nog net alles over bekend. Waar had bij Glicks het houtsnijwerk maken? Een reportage van verslagjouwer Marja Rijnstra.
1: Aart Veldhuizen, jo binnen dominee van deze kerk in Langwaar. Wat maakt deze kerk wargel zo bijzonder?
2: Het leuke is dat je hier speelt op een instrument uit 1784. Dus dat is 250 jaar oud ongeveer. Ja. Dus als je de oude muziek opspelen wil, dan ben je hier echt op je plek.
1: Want kerst wat vertellen over de skiertnis?
2: Ja, het is geschonken door Frans van IJsinga. Die woonde hier tegenover op Ozingestraten, wat later allemaal herbouwd is. Dus het is een geschenk. In 1777 is de kerk gebouwd. Mogelijk ook, begreep ik, door geschenk van diezelfde Frans van IJsinga. Die had blijkbaar nog wat geld over. En de kerk van goede wil. En in 1784 heeft hij opdracht gegeven om het orgel te bouwen. En daarvoor is hij terechtgekomen bij Lambertus van Dam. Die was nog helemaal niet zo bekend, want die werkte altijd bij Hinsch. En Hinsch was in die tijd de beroemde orgelbouwer van de grote orgels in Bolsward, Harlingen, Kampen en dat soort orgels. En Lambertus van Dam was daar meesterknecht. En Hinsch stopte met het bedrijf vanwege ouderdom. Of misschien was hij ook al overleden, dat weet ik niet meer goed. Lambertus heeft toen zijn eigen bedrijf opgebouwd. Dus en de familie van Dam heeft volgens mij tot tegen de Tweede Wereldoorlog is die familie orgelbouwer geweest. Dus overal staan zo'n beetje Van Dam-orgels in het land. En vooral in het noorden. En dit is het tweede wat Van Dam ooit bouwde. Het eerste is in Oldeborne. Oldeborne is het eerste, dat is 3 jaar eerder of zo. En het derde orgel is de Kruiskerk in Burgum. En dat zijn bijna kopieën van elkaar. Ze zien er bijna hetzelfde uit. En een beetje vergelijkbare klanken ook. Kleine verschilletjes. En dat is natuurlijk wel bijzonder. Dat je een van de eerste, de tweede Van Dam-orgel hier hebt. En dat ook nog helemaal in oorspronkelijke staat is. Het is wel een beetje gewijzigd geweest, maar het is weer helemaal oorspronkelijk teruggebracht. Nou heeft Danielle Dekker onderzoek gedaan naar het orgel. En die heeft allerlei dingen ontdekt. Want we denken altijd, het is een Van Dam-orgel. Ja, dat is het ook. Maar de kas is bijvoorbeeld weer door een ander gemaakt. En ze weet ook wie dat is. Ik heb mijn hoofd gezegd, ik meen een Bekenkamp. En ze heeft ook de akte gevonden waarin Bekenkamp die opdracht kreeg om de orgelkas te maken. In een mooie kleur eiken. Nou, dat kunnen we zien nog altijd. En, maar het snijwerk, dat deed hij niet. Dus ze is nu aan het onderzoeken wie dat snijwerk heeft gemaakt. Dat is natuurlijk interessant. Ze is gaan kijken wie heeft dat in Midwolda gedaan. Dat was een van de laatste Hinsch-orgels, waar Lambertus van Dam als meesterknecht van Hinsch ook nog aan heeft gewerkt. Zou dat dezelfde zijn geweest? Nou, daar zijn we nog niet uit. Dat staat nog open. Dus als mensen daar iets van weten, dan horen we dat graag.
1: En wat is dan het verschil met deze wargel en eventueel oorwargels die in orenkerken staan?
2: Nou, sowieso de ouderdom en het hele oorspronkelijke. Ja, en dat het gewoon erg bijzonder fraai is. Dat je het eigenlijk nu nog steeds hoort zoals in 1784 is gemaakt. Ja, dat is toch wel uniek. Dat heb je niet op veel plekken.
0: Het verhaal nog online Shenwolk in Tolone op de website www.kerkorgellangweer.nl. Dadelijk zong Jalwien en het Waberjocht met Jan Lolke van Ommen. En dit binnen de Sunny Days van Sabrina Stark.

0: Het is 3 minuten oer Jelwe Tolven dit wie Thin Lizzy en Whiskey in the Jar. Het waarberjocht krijgt nou van Jan Loke van Ommen.
1: Het bloed gewoon, ja, joh, ik ben puffen en zwitten. De maximaal is ja, vol al tussen de 30 en de 34 graden in uw provincie. Heegste temperatuur in het eerstelijke pad. Het koelste in het westelijke pad in het kust- en watergebied. Misschien een graadje leger nog, naar zo'n 28 of 29 graden. En ja, het is belangrijk om vanmiddag, ja, toch en joen, aan het einde van de middag en joen, ja, toch rekening te houden met buien. Want die zitten er wel aan te komen. En tijdens deze de droge periode, die ben ik voornamelijk goed daai, dat het in de joentijds is, maar dan waren er een matige wind uit het eerste of noordeerste. En zinneskien hebben we ook een veel wissel heel koor oud. Ja, jongens, dan neemt neemt dan het aantal buien ta en de intensiteit ik ta en dan is er kans op tonger, volle ruimwetter en zware windstitten. En dan is het dus belangrijk dat je de zinneskermen inklapt hebt voor op die het, want ja, het is gewoon goed de radar in de gaten houden. Het kan op volle plakken best wel eens even zwier waarderen. En ja, het is even afwachten hoe dat zich ontwikkeling geeft en op het ene plakken het echt enorm uitvallen. Maar ik denk dat het zwiste waar toch in het eerstelijke pad van uw provincie of misschien nog wel eerstelijker uitkomt. Maar het is in ieder geval zaak om dit goed in de gaten te houden, want de potentie voor zwierwaar is er. Het is heatwest, de vocht is aanwezig en dan kan het echt goed huishouden. In de nacht naar snijden, dan liggen de maxima op 18 tot 21 graden en het bloed is moeilijk om het huis goed te koelen. Morgen dan, vergeleken met de eerdere dagen deze week, is het behoorlijk minder heat. Het wordt zo'n 21 graden in het kust- en watergebied, dat nog zo'n 26 of 27 graden in het eerstelijke pad van uw provincie. Toch is het nog voor volle meesting onaangenaam warm en zeker toch en dat komt echt door de hege luchtvochtigheid. Het voelt drukkend on en er is kans op buien. Het gaat erbij, ik werd op stevige tongenbuien met volle ruimwettering kwartetiert. En tussen de buien terug is de rondte voor de zinnen, maar een matige wind die van zuidoosten naar zuidwest draait. In de nacht en man, je komt de temperatuur eindelijk weer eens even onder die 20 graden en het wordt zo'n 16 tot 18 graden en daarmee is het goed. Is het een goed moment om te ventileren. Meen je, na een extreem warme weken keren we weer om naar normaal Hollands simmerwaar. Het wordt zo'n 22 of 24 graden, maar nou wisselend voor wolken en zinnen. Er waait een westen tot noordwesten wien en er is alleen lokaal kans op een bui. En het is dus eigenlijk prima waar om er even buiten te wijzen. De rest van de week lieken we rustig simmerwaar te horen. Dat betekent dat in maximus rond de 22 graden skommelen. Er is ruimte voor de zinnen en af en toe een bui. Maar een minima van 15 graden kan het huis wel wat afkoelen. Al met al denk ik dat volle meesting er blij mee binnen. Joet, ja, joet en morgen is het eigenlijk nog even oceaan. En daarna kwalt het al. Wol opletten op de ruin- en tongenbuien die onderwijs binnen. Dat kennen zwieren buien wijzen die ik lokaal zwier uitpakken kennen. Maar ja, met de bekende zwierigheden. Hagel, tonger en windstitten. Ontnijwieke.
0: Dadelijk zien in Spanburg Nijswiekijn leerlingen van OBS De Schakel in Rotsterhouden. Die haat dit hier de e-waste race van de gemeente De Vrieske Marrewoen. Ze haat daarvoor honderden apparaten inzamelen. Dadelijk meer.
2: Stem ekkers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur.

0: dat van Hermien Zwart. Leerlingen van OBS De Schakel in Rotsterhouden die haat dit jaar de e-waste race van de gemeente De Frieske Marrewoen. Ben die sammelen 1300 zontjen dank de elektrische apparaat niet. En daarmee hadden ze fjouwer orenskwal in de gemeente op Efterstorm. En dus wie er deze week bezieten van wethouder Jan van Zanden en een groot feest op het Skwallenplein. Yeah!
1: Ik wil heel veel inzamelen.
2: En doe je een beetje een onderlinge wedstrijd, maar de klasse dan wie het meeste inzamelen doen?
1: Nee, dat deden we net echt.
2: Want hoe zie het er dan uit? Wie dan, waar konden ze het dan inzamelen hier?
1: Nou, we hier, hier in de bibliotheek hier dan Dellijn. En dan die iemand het bijvoorbeeld

0: Kun je nou eentje precies vertellen hoeveel squalmdongen precies mooi in de gemeente?
1: Dat weet ik eigenlijk. Zo'n 8, hè?
0: Volgens mij een jochen in totaal, maar dan wie het Peruut Zuidwest en de Peruut Vries gemaakt. Maar als tel ik hem even, hoeveel squalmdongen mooi dan?
1: Er weer een zuidskwalm die mij die vanuit de gemeente. Ja. De Friese Marren. En ik vanuit Zuidwest weer een squalm die mij die.
0: En wat heeft dit nou allebei dan opgebracht?
1: Nou, dit heeft opgebracht dat natuurlijk de band heel mooi bezig ben met mij de bewustwording van hoe gaan wij om met apparaten, in dit geval elektrische apparaten. Maar het gaat niet alleen nog om het inzamelen van de apparaten aan zich, maar het gaat ook om een stukje bewustwording. Er ben video's maken, er ben radio-interviews geweest, de band het vertelt dus in de familie, de kennissen. Dus het werd breed uitdroegen en ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Het is natuurlijk ook primair om de apparaten op te helpen. Dat is ook een mooie motivatie. Dat krijg ik alleen van de leerkracht hoe gemotiveerd ze waren. Maar het is ook goed dat we het uitdragen met je allen. En dat we dus bewust binnen bij aanschaf. Wat gebeurt er? Hoe kennen we dat? En hoe kennen we het ons, als het weer verbroekt is, weer inleveren?
0: En hier hoor ik nou bij Ian's actie, dat is dan zo, je hebt echt hun best op die.
1: Ja, nou, dat vond ik bij Omroep Friesland. Ik bedoel dat ze zelf initiatief nemen om een interview te doen en radio ik bel je. Ja, dan denk ik, oh, dat is wel, als je zoals de jongeren, ja, best wat, misschien wat scruten, maar toch, ik vind het heel knap, hè, dat ze dan stappen voor doen en dat gewoon zelf het initiatief nemen.
0: En Ori, hier komt de West van Gees?
1: Ja, wat mij betreft wel. We proberen dat natuurlijk te stimuleren. Dit is een constante stroom. Sinds maar van, nou ja, we zorgen om eens heen hoeveel apparaten er wel naar binnen. En daar moeten we toch iets mee doen. Dus wat u betreft gaan we hiermee terug.
2: Ik heb hier het plakkaat van hoeveel apparaten we hebben ingezameld en hoeveel punten.
0: En hoeveel punten hebben jullie?
2: 2235.
0: En hoe voelt dat nu om te winnen?
2: Leuk.
0: En wat is het gekste wat jij hebt opgehaald?
2: Een grasmaaier.
0: Heb jij een grasmaaier opgehaald?
2: Ja, ik heb een grasmaaier opgehaald.
0: Die was kapot of hoe kwam je eraan?
2: Dat heb ik gereserveerd en dan kon je naar een huis en die had dan een stofzuiger, een computer en een grasmaaier.
0: Zo, dat waren hele mooie vangsten, of niet?
2: Ja, dat leverde ook heel veel punten op.
0: Dat geloof ik wel. En was het ook spannend? Stonden jullie de hele tijd bovenaan of hoe ging het met de wedstrijd?
2: Nou, eerst stonden we van iedereen bovenaan. Maar die streed voor de andere, voor Zuidwest-Friesland. En wij streden voor de Friese Marren. En van iedereen stonden we dan op 2 en van de Friese Marren stonden we op 1.
0: Heel goed gedaan. Ben je ook trots op je klas?
2: Ja, op iedereen.

OMC, how bizarre. Ons af hier het Spannenburg Nijswieker van deze sneun zon 20 juni. Hoort de Holdekool en Blue Radio Spannenburg lusteren. Dadelijk is het tijd voor country folk en rock and roll. Bij Orne van den Berg. En alle informatie over uw programma's is rond te vinden op onze website rtvspannenburg.nl. Daar vindt ik alle dagen het laatste nijs uit de regio. Mijn naam is Ronald van der Pol. Ik wens je een heel noffelijk weekend aan.

0: Bij de boot op het Sjoekemarkt,
1: op het stroom van de Lemmer
0: en in het bosk van Gasteloorn. Radio Spannenburg op 96.4 en 106.7 FM.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Behalve een waarschuwing voor de hitte heeft het KNMI nu ook code oranje afgekondigd vanwege onweersbuien die eraan komen. Vanavond vanaf 8 uur geldt in Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel code oranje voor hevig onweer. Dat kan gepaard gaan met hagel en zware windstoten. Het gaat om dezelfde provincies waar vandaag ook code rood geldt vanwege de extreme hitte. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding verkocht wordt. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden teksten als jongen 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar kwam daar nog niet in actie. Het weer. Zon en wolken met lokaal een enkel buitje. Vanmiddag zonnig en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht dus vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemiddag, luisteraars. Zal ik van harte welkom bij Country, Folk en Rock'n'Roll hier bij Radio Spanburg op de 20 juni 2026. En het is hier bloedwarm hier in de studio, voor minstens 35 graden. Hoeveel graden is er, collega Onedio?
1: 31.
0: 31? Oh, dat zakken gelukkig. Dan kan er eigenlijk een aardig afblijven.
1: Die verjaarde graden heeft er nou even ter plekke even bij fantaseerd.
0: Oké. Nou, dat dacht ik zo. Vanmorgen werd het warm.
1: Ja, vanmorgen werd je 30.
0: 30?
1: Ja, nou ben je er meer mee schenen, wordt het je warmer.
0: Oh ja, is dat zo?
2: Ho. En meer... Meer verkoelingsinstallaties.
1: Ja, die hebben nog net echt zo waar het niet in dat zoiets. Oh, het gaat weer naar beneden.
2: Nee, maar het is wel goeiemiddag trouwens. Ja. Oh, ik zit nog in de mond. Maar Anne, het is wel mooi gezegd. Zo zit tussen twee in.
1: Draaien.
2: Draaien
1: om je heen, ja.
0: Draaien propellers,
1: ja, te boeien? Ja, propeller. Ik zal maar twee. Ik heb het zadeloft, ja. Dat is juist
2: met twee, maar dat bent draaien. Nou, ja. En wij hebben achter u een turbo, hè?
0: Alsjeblieft, ja. Nou, je hebt dus trouwens een aaltje druk en die is ik van harte welkom.
2: Dankjewel.
0: En die heeft haar leven op en neer. En collega Anne de Jong, die docht hem techniek en die praat. Oké, mooi, tuurlijk praat je mooi, want zonder hem kennen wij helemaal niet. Het wordt saai. Is het net oud?
2: Nou, sowieso komt er geen geluid uit.
0: Oh, nou, dat is helemaal clear. We begonnen trouwens met de band Coincidence. En die komt er bij Rotterdam en omstreken wij. En die heeft dadelijk een enorme hit van je door band. Want daar heb ik wel even een cd van, alleen dat weet ik even niet. Maar The Storm of Love, die kwam even voorbij. En Coincidence bestaat uit vijf heren en één dame. En die dame die heet Joke. En Joke kan geweldig goed zingen. Die zong zat misschien tegen in bands. Dus dat weer dat. En het Spanburg Nice programma bedank ik voor de inbreng. Dat weer heel leuk. En daarvoor gaan wij de gezellige snuiten morgen. Die ben ik heel gezellig, want er zit niet leuke mop gezien. Nou, daar ben je toch geen over een bepaalde ziekte of zo. Ik denk, nou, dat is net best.
2: Hoi.
0: Wist wat die man zei? Zijn een dokter.
1: Die hebben hier reuma, ja. En die een medicijn kregen van mocht niet vochten worden. Nou, dat weet niet alle je letter of zaten weer bij de dokter. Nou, dokter, zoek me hart wel een wasje maar.
0: Ja. Dat is toch leuk? Dat is een grapje. Oh, oudje, snap je hem, nee?
2: Nou, ik heb ook wat mist.
1: Ja, dat heb ik wat mist.
0: Ja, het mopje mist. Nou, we gaan gauw verder met je...
1: Zal maar achter een opzichtje, zal maar even. Ja.
0: Hele leuke muziek. En we beginnen dan met je Aaltjes keus. Want Aaltjes die doen mij van oude onder week even een berichtje van... ik wil graag wat meer nummers hier letten. Ken dat? Tuurlijk, Aaltje, ken.
2: Nou, dat doe ik om die te ontlasten. Want toch is er veel in 34 graden. Ja. Ik denk, nou, wie is wat... Mijn man die zit daar in de hitte. Dan zal ik wat meer nummers uit zieken. Hoe is dat? Wat minder? Dat dacht ik.
0: Nee, maar dat heeft heel goed gedacht. Ja. Ik denk, daar moet je gauw gebruik van. Van dat ze hebben gekeerd.
2: Oh, ja. Nou ja, want ik zit in een airco in een huis. Dus een beetje medelijden met die
0: Maar wat voor leuk nummer
2: Ik heb maar wat meer modernere nummers uitzocht.
0: Oké.
2: Okay. En dan heb ik Dasha. Die kerst al vast wel.
0: Dasha.
2: Dasha, een Amerikaanse singer-songwriter, maar ze is van Tsjechische afkomst.
0: Oh ja, en...
2: Oh, in die is een witteret.
0: Ja, en die is Lamke de Bron.
2: Al van nou vier weer, wie zou al doen ze mooie musicals en zo. En daar had je wel een heel gauw manager. En die boekte alle optredens voor haar. En haar oude broer, weer een gitarist. Dus, en het 13-jarige leven bracht ze al een eerste nummer uit. Dus, en toen gingen ze naar Lupus High School. En dan denken ze allemaal mooi dingen aan musical producties. Dus zij is haar begin. Maar ze heeft een nummer en dat heet... Hoe heet dat?
0: Ja, dat is een goede vraag.
2: Austin Boots.
0: Austin
2: Stop
0: Boots.
2: Working. Nou, dat gaat erover... Ze heeft een vriendje, maar volgens mij...
0: Gaat net zo goed.
2: Nee, gaat net zo goed en hij is opgehouden. En ze gaat net zo goed... werd het allemaal online dat er stopt is of zo. Maar,
0: nou,
2: maar de verkeering, denk ik.
0: Voor de boots.
2: Ja, hij is... Ja. Zo, als je cowboy bent en er dorst niks meer, dan... Dan haal je die laarzen, hoe neemt ze dat? Die boots. haar stop working. Dus ik weet net precies, met mijn goed luisteren, ja, met het toekie het loopt.
3: dat is
2: ik zit er vreselijk in om te stammeren.
0: Nou, ja, maar dat hindert niks als je, ik snap die bedoelingen, wij gaan er gewoon naar luisteren. Dan hebben wij nieuwe dames, die kwamen even op het spoor, de Frill Sisters. Ze komen uit Schotland, wij. En deze dames, ik ben het eigenlijk niet wend van de dames, maar deze die ben heel serieus.
2: Oh.
0: En dat is
2: toch net
0: heel oors. Oh. Dan als je wat minder serieus binnen. Zo bedoel ik dat. Maar staat maar eens even jaren naar de song. Dan zou je, oeh jee.
2: Maar dan kan je het erop trekken, maar dat is
0: ja. Dat nummer heet The Star of Crawley Town. Nou, ik ben er even zitten. Ik heb er naar luisteren en ik denk mooi genoeg om te jaren te letten in country folk en rock'n'roll.

0: Gebruik uw bol. De leukste muziek zit in country, folk, rock and roll.
1: Een man komt bij de huisarts en zegt: ik weet niet of u zich mij nog herinnert, dokter, maar zo'n 2 jaar geleden heb u me behandeld voor reuma. Oh, dat is best mogelijk, zegt de arts. U hebt me toen gezegd vooral op te passen met vochtigheid. Wat denkt u? Zou ik me dan zo langzamerhand weer kunnen wassen?

Ja, goedemiddag, illustraties. Welkom bij weer een nieuwe update van de Hot Country Songs Top 50 uit Amerika Boy van weekend nummer 26 van het jaar 2026. Ja, wat is er deze week gebeurd? Nou, wat mooi is, er is net zo volle gebeurd. Er zijn twee nieuwe nummers en één nummer die bij Veron komt. Ja, dat toch nummer wij deze week uitskiet van Megan Maroney, mooi trader. Cardi Pierce featuring Riley Green, mooi If I Don't Leave, I'm Gonna Stay in de Ruud. En ik, Shabuzi, mooi Born to Die, die er deze week uit. Ja, wat komt er dan wat verschoningen in? En daardoor krijgen we in de hele lijst van 50 nummers 15 dalers en 18 stijgers. Ja, dan is altijd eventjes de vraag, waar komen dan die nummers binnen die deze week er weer erin komen? Nou, we beginnen op plek nummer 49. Daar komt wederom mooi een week absentie. Mac Gager, mooi Standby, die komt wederom in de lijst. Tevens ik de heegste notering van het nummer. Dus toen de Nijben kwam, kwam er op plek 40 ben. Nou ja, hij komt nou wat een plekje heger ben. Dus proficiat in ieder geval. Mac Gager en Stringby, die dus wederom komt in de lijst. Ja, dan geven we nou de eerste nieuwe nummer van deze week. En die komt binnen op plek nummer 41. Dat is voor Cody Johnson, mooi Horseback. Komt binnen op plek nummer 41. Ja, en dan al de klapper van deze week. Ja, die komt binnen op plek nummer 49. Co Wetzel, mooi Hurts Like You. Komt mij binnen op plek nummer 49. Is dat terug in week 26, de klapper van de week. Ja, dan moeten we natuurlijk zien wat gaat er gebeuren in de top 10 van deze week. Nou, dan ben je wel wat verschoningen binnen te vallen. Nou, dan ben we even onder de loep nemen. Want deze week op plek nummer 10 is Riley Green, mooi Change My Mind. Giet jouw plek nooit beneden. Vorige week is toen weer op plek nummer 6. Deze week zakken het dan nooit plek nummer 10. Is dit 28 weken lang in de lijst van nou Juwer. Ella Langley, Loving Life Again, die giet een plakje omheen. Vergeleken met vorige weken. Vorige week stond ze op plek nummer 10 en nu giet ze naar plek nummer 9. En Luke Combs, mooi Sleepless in de Hotel Room, bloed deze week steen. Vergeleken mooi vorige weken op plek nummer 8. Plek nummer 7 is van Morgan en Wallen, mooi Don't We. Giet twee plakken omheen. Vergeleken met vorige weken. Vorige week stond ze op plek nummer 9, nu giet ze naar plek nummer 7. En Luke Combs, mooi BYU, giet ik een plakje omheen. Vergeleken met vorige weken. Want vorige week is toen hij op plek nummer 7, giet nou naar plek nummer 6. Tella Lefty, mooi Boston, bloedsteen deze week. Vergeleken met vorige weken. Op plek nummer 4. En Ella Langley en Morgan Wallen, If I Love You, If I Can't Love You Anymore, bloed ik steen. Vergeleken mooi vorige weken. Doordat ze vorige weken de top 3 uit binnen zetten. Bloedsteen op plek nummer 4. Ja, dan is de vraag, is wat er gebeurt in de top 3 van deze week? Blue is een steen, binnen verschoningen. Nou, laten we even snel jaren wat deze week de nummer 3 is. Ah.

Ja, ze is Blauwsteen mooi, nummer Be Her. Ella Langley is Bloedsteen op plek nummer 3. Is dit nou 18 weken lang in de lijst? En die 12e plek is de heeste notering van dit nummer. Ja, dan moeten we even jaren wat de nummer 12 deze week is. Nou, die klinkt als volgt.

0: Joosting en Ella Langley, mooi haar nummer Choosing Texas. Stond heel lang op die eerste plak. Ja, vorige week was je van die eerste trap.
1: De hitteslachter. Verkeerde knap.
2: Oh,
1: ja.
2: In de put?
1: We hebben hem nou helemaal kwijt.
3: Nou, je knap
2: helemaal kwijt.
3: Valt ik net mooi, nou.
1: We hebben hem nou kwijt, ja.
2: Nou, dan ben je hem nou kwijt.
1: Dan kunnen we twee dingen doen. Dan kunnen we wat hoort doen.
2: Nee, we gaan gewoon verder met de muziek van die. Dat kan wel even...
1: Ja.
2: Ja, doe dat maar even, want ik weet waar het nummer in je stiert.
1: Ja, en dat is?
2: Taylor Swift.
1: Taylor Swift?
2: Ja. Die kwam verleden week kwam die op in je bin.
1: Oh.
2: En ja, het gaat naar aanleiding van een door een film. Maar dat weet ik even de titel net. Die moet ik even snel, even straks even opzieken. Maar dan is Taylor Swift, die is tinje en blauw. En die bloed voorlopig, ik was tinje, want ik doe gewoon de voorspelling. Deze draaien dit tinje en blauw binnen. Die bloeien wij een week tinje. Dus over een week, dat begin juli jaar, we hebben wij wat nieuws uit. En let op, alle draaien nummers bloeien voor we tinje.
1: Okay.
2: Dus Taylor Swift die hebben nou mist, maar die bloed bostingen. Dus die komt vanzelf weffen bij je. Listen trouwens naar Country Folk en Rock and Roll hier bij Radio Spanburg. En door de warmte dan naar Gieterbos. Wat was helemaal niet erg. Wij binnen altijd wist dat je muziek te jaren krijgt. Dus eerst zeven jaren naar de keus van die.
1: Nou, begin eerst. Ik ga nog even een nieuwsberichtje. Dat is... Ja, dat is 125 jaar verjedje. Nou ja, een mens komt er eigenlijk nooit om te. Misschien heel uitzonderlijke, maar voor mensen is het dus haast onmogelijk zijn mijlpaal. Maar een schepje in Lemmer, die heeft zijn 125ste jaren verjedje gevierd. En RTV Spannenburg, die weer de vorige week weer die erbij. En op die verjedje. En ja... jammer even.
4: De Lemster Aak LE50 viert dit jaar zijn 24-jarig bestaan. Dat het schip er na al die jaren nog zo goed heen leidt, is bijzonder.
5: Ik zou eerst graag zeggen, wel gefeliciteerd.
6: Dankjewel, ja. Nou ja, het is een echt mooi jubileum hier natuurlijk, hè. 124 jaar, en dan in deze staat of een schip zorgen. Het is fantastisch.
7: De uitdrukking koop een boot, werk je dood. Dat is echt zo natuurlijk. Maar het is wel zo, wat we zorgen, en dat weet de bemanning ik. Ze jou direct aan u terug. We hebben hier een plakje, daar een plakje. Of we de kanten hut raken. We controleren direct en we gaan aan het werk. Dus wij litten niks verslonzen.
4: De binnen net een soort skippen die het zandhegen leeftijd berikken.
7: Als het mee we niet naar achteruit slaast, dan duurt het op die spreken 100 meter verder. Dat is echt werking van die schroefmerkst. Dus we moesten heel losvaren met dit skip. Daar blikt gewoon die hele historie uit van dit skip. Dat eigenlijk veel ze die het helm houdt.
5: Want het is een boord pratenkoer. Wat voor verhaal je dit dan vertelt?
6: Ja, ik denk dat er een heel soort verhaal verteld werken. Ik denk dat ze met meer waren op zeewien. En dat je dan toch weer om moet naar de haven. Dat je de haven aan prima kon kennen van de winst die het verkeert. Ja. En dat soort dingen. En al die oude actie wat voor vis je krijgt, dat weet je net. Maar die kan ik net niet vertellen. Want ik ben er net bij.
4: Onder alle tafspraken die het houden waren, klonk zelfs de oproep op naar de 250 hier.
6: Ja, die meid ik net mij. Ik hoop het wel. Maar ik hoop dat er nacht enthousiaste mensen binnen die dat dwaan willen. Die dat die teer in stekken willen om mij het meest te varen. Maar ik bestuurlijk, ik alle keer te dwaan.

0: Ja, hele Alex. Mooie muziek. Ja. We hebben een Tarlin.
1: Alex Warren.
0: Ja, dat die
1: The Passenger.
0: Alex Warren, ja, dat klopt helemaal. En dat is een prachtig mooi nummer. Maar die daarvoor, die vond ik wel zo mooi. En ja, die vond ik mij helemaal naai.
1: Dat is Santiano, maar Santiano.
0: Ja, precies.
1: Nee, Schipman. Sorry.
0: Ja, maak het net zo vol. Ik heb Blindwijk Hekkens Jongen in Immer Wieter Sonntags. Want dat is er nog steeds voor, hè? Voor de ARD.
1: Ja, elke sneeuwtemorgen om...
0: Nee, sneeuwtemorgen.
1: Ja, sneeuwtemorgen om...
0: Ja.
1: Om 10 uur.
0: 10 uur tot 12 uur. En dan is er den nooit, is er op een ZDF, van tussen 12 en 12. Is er, hoe heet dat ik alweer?
1: Fernsehgarten.
0: Ja, Fernsehgarten. Mijn hele vrolijke tante die dat presenteert. Tjonge. Hij is even als jongen. Ik denk, je hebt volgens mij nooit over dingen dan zulke grappige presentatie en wat ja, leuke speeltjes.
1: Wist je dat dat een oud zwemster is?
0: Nee.
1: Het vroeger wie ze een zwemster.
0: Oh, nee, ja. dat weet ik nog.
1: Ja, daarom is ik zo bewegelijk.
0: Nou, dat is zeker weer. Ja, die is helemaal bewegelijk. Ik, net alleen qua stem, maar ik. Qua lichaam zou ik. Het niet alle kanten.
1: Mijn handen futten.
0: Ja, zeker. Mijn handen futten. Ik wou er altijd begraven. Dus ja, ik vind het wel mooi. En zet trouwens een
1: nooit
0: zo'n
1: daaltje? Nee. Nee, ja, dat zit er nooit zo.
2: Nee, en ik heb het bewegelijke. Dat shock van mij dat ze de handen zagen op zijde dacht de hele tijd.
0: Ja, ik? Ja, Aaltje.
1: Nou, met je handen, dan worden met zijn microfoon beter.
2: Oh.
0: Nou, dat kent ik wel. Kent ik wel zo.
1: Ja.
0: Mooi, je luistert de Country Folk en Rock'n'Roll hier bij Radio Spanburg. En dan beginnen we naar Aaltjes keus. Aaltje, is toch wel wat leuks zit, toch?
2: Nou, Anne zei, kreeg alle muziek is leuk.
0: Ja.
2: Toch?
0: Dat is ik weer.
2: Ja. Ik heb uitzocht Ella Langley. Nou, die kerst van Morgan Wallen. Oh. Nou, die jaar ik hem heel vaak hoor, maar die Top Purple the Pup.
0: Top Piep.
2: Van Niels.
0: Ja.
2: En die heeft vastgezamen I Can't Love You Anymore. En,
0: oh.
2: En even een paar kleine dingetjes over Ella. Die hele familie was heel muzikaal. En vroeger zit ze naast Paken op de piano. Paken zit op de piano en zij zit er als Famke naast de jong. En dat is de start. Ik vind die start nog zo leuk. Hoe is dat muzikale talent
1: ontstaan? Ja,
2: nou, gisteren ik heb even naar Epidamis gisteren begraven. Van Wist en de Chase. Ik heb een val. En dan bij Mario. En die Mario die zei van... hij hier een heel te danken. Ik kon een Epidamis, een inspirator. Nou, en zo kent ik wezen dat je dus net vaak op Paken zit gewoon. Yeah. En dat ik denk, well, ik vind jong wel heel erg leuk. En Morgan, die is in hart weer dominee en zijn man weer een lerares. Nou, zo dat is ik loop een goede combinatie. En ik kreeg een heel soort piano en vioollessen. Nou, aha. Is dat toch bij Morgan Wallen?
0: Nee.
2: Hij kan in het orkest zitten geen kent, maar hij is jong ging.
0: Ja, oké.
2: I can't love you anymore.
0: Nou, daarna hebben we die Old Crow Medicine Show. En dat is een hele leuke band. En dit is het nummer, daar is het meeste naar je luisteren. En die hebben ze denk ik het vaakste draaien, de Wagon Wheel. Maar hier is de Aaltjes keus.

0: Ja, dat werden de laatste klanken van die Old Crow Medicine Show. En deze mensen komen uit Amerika bij en zingen door de Wagon Wheel. Een heel mooi en romantisch nummer hier in Country Folk en Rock'n'Roll bij Radio Spanberg. Met jou naar Lustria en ben jou naar je Lustraan. Hieten wij jou van harte welkom. En dit is Country Folk en Rock'n'Roll. Zij het programma tot een draaien. We hebben het in het tweede uur. Hebben trouwens weer een zanger is, ja, Ans Mulders. Oh, dat is ik leuk. En daar heb ik wel even een verhaaltje bij. Ja, dat Safir is. We gaan eerst op naar Aaltjes keus. En Aaltje die het nou wel even een leuk verhaaltje.
1: Is dat zo?
0: Ja, dat weet ik net. Ik vraag je daar. Als je een leuk verhaaltje hebt, hoe die artiest is het zacht.
1: Ach, een leuk verhaaltje, hè. Nou, ik dacht de titel meer leuk weer.
2: Die heet nog wat
1: A Long Hot Summer.
0: Nou, daarom heb ik het al wat.
1: Nou ja, we krijgen eerst misschien wat verkoeling. Nou, ze zijn van net zo volle, maar... Nee, wie
2: ja,
1: is beter,
2: en dan,
1: hè?
2: Het, en dan wordt het per warm.
1: Ja, nou, Keith Urban, die zong terroor. En Keith Urban, dat is, geboren in Nieuw-Zeeland, opgegroeid in Australië. En hij had een ster in de

7 dronken nachten. Nou, oh, mij jee, brengen, dat nou, wist je ook wel dat het weer versker binnen van onder worden, de Dubliners en zo. Ja. En dan vertalen ze die, of hertalen ze die op naar het Nederlands. Maar het is er zelf wat van. En deze die vond ik wel heel grappig. En het leuke is, daar zit ik een leuke violist bij. En die doet heel erg haar best. En dat kan je duidelijk jaren in het nummer Ierse Meid. Maar we jaren eerst dus naar Kiss Urban, zat er hier.

0: Ja, dit is terecht applaus.
1: Dank jullie wel.
0: Verder bent Ragera uit Grinslandwoy en de Ierse meid. Nou, ik ging ze vieren net, want ja, het is mij eigenlijk te vieren een jaar lang van de Ierse meid. Dus
2: mooi, hè?
0: Dat toch het noemen we net.
2: Jou stelt er niks om.
1: Dat wist samen maar wat er echt vol, hè?
0: Wat leuk maar dat reageert.
1: Hebben we gewonnen.
0: Dat is gewoon een grapje bedoel, maar ik vind het maar een hele...
2: Maar dat stond er net boven.
0: Ik vind het wel zo'n mooie song. En dan denk ik, ik ben de mensen toch echt creatief bezig om er zo even een leuk nummer van te maken. En precies, ik op de wiese. Dat is...
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Heel uniek. Maar toen heerst iets over de band namen.
1: Ja, ik dacht
0: dat... precies wie, wat dat betekent. Want dat is hier, ben ik net geweest in mijn ziekje, want...
1: Nee, ja, dat vind ik dan wel leuk. Ik zit hier toch van dat scherm. Nou even, dus even uitziekje. Ragera is de fonetische schreeuwwijze voor ragera. Ja, ik weet niet precies hoe dat dan, maar ragera, dat is Gaelic voor mensen die graag dwalen door de nacht. Nou, dat mystieke gevoel dat probeert ragera ik oor te brengen. Een gezellige middag of een jong samen, misschien wel een nacht. Waarbij we de buitenwereld één vier te kennen, want ze zijn heel erg sterk met hun live optredens. Een lekkere, eerlijke volkervaring. Dus ja, mensen die graag dwalen door de nacht.
0: Ja.
1: Lekker mysterieus.
0: Nou, dan begin ik daar vannacht maar mooi. Het is toch warm. Dus,
1: oh
0: dwaal,
1: my God. Dus als het dwaalt, dan trofwikkel in een zeesmaak.
0: Nou, misschien wel, ja. We gaan even naar de keus van de jongen. Zal dat, denk ik, de turboski worden. Mooi, nog wat. Ja, maar we hebben zo'n hoeveel tijd daarbij.
2: Ja, we kunnen alleen de turboski. Ik heb nog even dwaan. En dat is deze keer van Gabriella Massa. Dat is een zangeres die op 16-jarige leeftijd al professioneel zangeres op het podium stond. En ze weer al op een jonge leeftijd was al besmetten. Maar dat muziek gebeuren. Dat zie ik al een zuivere stem op jonge leeftijd. Nou, en ze had ik een soort... tournees maken, een jong met Spursy Sledge onder oren, de Cool in the Gang. En ze had een met Obama, Barack Obama in Amerika. Daar heeft ze ik een optreden verjond. Ja, ze had ze een heel soort optreden in Afrika, dus Amerika, Europa, Azië. Nou, en neem het maar op. En ze had ze een nummer maken en dat heet Verleerd, Zeer Verleerd. En dat is dan weer vertaald, Verscheurd.
0: Zerfledderd.
2: Nou, ik ja, hoor het op zeer verleerd. En nou, ik vind dat een mooie uitspraak aan mezelf.
0: Ja.
2: En die houden we erin. Dit is de turboschief tot het nijs van 12 uur.
3: Radio Spannenburg.
4: Mijn zeer lieve harmonie.
2: Van Gabriella Massa is de turboschief. Du sagst

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 mensen en 8 speurhonden. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor een keuze: verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken gaat volgens hem niet. Dat zei hij op het partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Daardoor neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. De piloot van het vliegtuigje dat gisteren tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is om het leven gekomen. Dat melden Chinese autoriteiten. Er was niemand anders aan boord. 13 mensen raakten gewond. Hoe de crash kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, langs de westkust bewolkt en wat buien, elders veel zon. Het wordt 29 tot lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele fikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege hitte. En vanavond code oranje vanwege de onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemiddag luisteraars, zal ik van harte welkom bij deel 12 van Country, Folk en Rock'n'Roll hier bij Radio Spanburg. En wij begonnen met je Shantikoor, de Pijes, jongens. Ze komen uit Drachten, wij. En ze deden een prachtig nummer dat we je bekend, of dat is ik bekend, van de band The Beach Boys. En zij nemen het en ik, de Sloop John B. Heel mooi. En de Pijes, jongens, ja, die komen op de visserijdagen in Stavoren. En dat is 3, 4 en 4 juli. En volgens mij komen ze daar de tongetje te jongens. Dan moet je wel even zien op visserijdagen. Stavoren.nl. Ik denk dat daar de alle informatie ik wel opstiet. Mooi, we hebben mooie muziek van media, we hebben nieuwe muziek, dus gewoon alle geluisteren. Blauwe, want daar ben er heel wat, denk ik. Een hele soort, het radio was niet buiten door op het terras. Of ben je door feestelijke kroeg. Je weet het net. Maar in ieder geval, iedereen is van harte welkom. Begin trouwens even naar Aaltje's keus, want Aaltje die zit er bij Fleurig bij en die zei: ben ik haast aan de beurt? Ja, Aaltje, dat ben je aan de beurt.
1: Oh, nou ik ben krijg één van mijn plakjes, want ik blauw haast vijf plakken.
0: Ja?
1: Ja, verschrikkelijk.
0: Het
1: is toch wel een beetje warm hier.
0: Ja,
1: oké. Okay. Maar geert best, ja. Yes. En dan een lekker fris windje.
0: Ja.
1: Nou, ik heb uitzacht van Mon Amour, After All These Years. En dat geert oor, dat is een ode van de liefde die het stand houdt, zeg maar. Ja, oh. Want het valt eigenlijk net mooi, hè? Je maakt van alles mooi, maar achter na al deze jaren hoor ik nog van die, daar gaat het verscoor. Gewoon, hoe mooi is dat? Nou, en even nog hoe Mon Amour, want ik dacht, die zangeres, hè? Wist toch wel hoe die heet?
0: Van Mon Amour?
1: Ja.
0: Ja, dat heb ik al weten, maar
1: dat is Linda Schilder. En ik ben een krek achterkant. Dus zij is, dan moet ik even nooit denken, een achternichtje of een nichtje van Annie Schilder. Een achternichtje van Annie Schilder. En dat wist ik net.
0: Oh.
1: En ze heeft in 1998 nog een aantal singles zelf uitgebracht. Maar die oud, die BZN-toetsen is Dick Plat.
0: Ja.
1: En zet nog zelfs mooi dingen aan X-Factor. Oh nee, aan Idols zet ze mooi dingen. Maar op een gegeven moment is ze hierbij. Toen heeft ze nooit dat de BZN stopte.
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: Jack Veerman betocht ik met een nieuwe band oprichten.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dan kwam zij er ik bij.
0: Nou, dan hebben we een hele vrolijke jonge dames daar. Die komen uit Alaska, boy. Die Alaskan Sunnyside Sisters. Dan hebben ze hun, nou die vrouwen die binnen toch heel spontaan. En ze kennen allegere jongens, ze kennen allegere musiceren, allegere bespelen ze muziekinstrument. En ze hebben krijg om te optreden geweest in die Grand Old Orphy. Als flowern, maar ik met die Old Crow Medicine Show. Daar heb ik mooi om te optreden geweest. En dat is allegere heel leuk. Nou, we laten dit optreden hier in de highways. En toen begint het dus in die Grand Old Orphy. Zat het hit er. En dat is een hele soort succes. En ze zeggen er goed in. Want ik denk dat ze heel wat familie uitnodigen daar. Want ja, dat is heel mooi. Maar in ieder geval, dat laten we hier. Daarvoor gaan wij naar de band Mon Amour.

0: Ja, dat zijn die Alaskan Sunnyside Sisters. En ze zien een prachtig gospelnummer in de highways in de Sunnyside Sisters. Dat binnen Aquilina, die is 14 jaar oud, speelt gitaar. Salima is 13 jaar en die speelt de banjo. En Sherry en Cheryl Ann is 11 jaar en die speelt de upright bass. En Alinea, die is 10 hier en die bespeelt de mandoline. En dat is een fantastisch ding. En ze hebben een hele soort succes hier en ik een hele soort op Facebook. En ja, dat volg ik al eerder, want ik ben er zeer mee in om dat mensen zo enthousiast binnen. Je luistert naar country, folk en rock and roll. We gaan gauw even naar de keus van de reus en dan heb ik nou het waarbericht.
1: Een waarbericht hebben ik, ja. En we hebben ik nog even een nice berichtje. Dat is, we hebben alweer een printer nou in de huis.
0: Ja, ja. Een hele mooie.
1: Nou, dan kan je documenten met printers, dat Word en zo. Maar daar ben ik printers, die maakt je, dat ben 3D-printers. En dan kan je een complete wenning uitprinten. Ja. Maar in Verzoin, daar is ik een bedrijf, daar, dat is bij IM... Boots, daar printen ze complete boten uit. Nou, en Iris Bosma van RTV Spannenburg, die heeft er even geweest te zien. En die sprut ze even met Marijke de Boer.
2: Wij printen boten. Dus boten van ongeveer 4 meter tot een 12 meter kennen wij printen. Van gerecycled materiaal of van nijmateriaal. Dus we krijgen wat de klant vraagt. Dus de hoofdfocus ligt op gerecycled. Nou, wij hebben Juurt besloten om te zorgen dat we af en toe even wat vieren. Dus we zijn al een hele tijd bezig. We krijgen een nieuwe printer geïnstalleerd en een nieuwe halbout. En dat willen wij graag hier.
3: En hoe ben je op het idee gekomen om boten nou met een 3D-printer te maken?
2: Nou, dat is best een leuk verhaal. Wij in coronatijd zit ik in het buitenland voor werk. En toen konden wij dus zelf net varen. Toen zeiden we, wist wat? Wat nou als wij zelf een boot gaan bouwen? En als je dat dan maakt kennen met een 3D-printer, want hij is weinig afval, van gerecycled materiaal, wat dan haast dus net een zwerfboot over aan het einde van hun levensduur. En toen zijn we, beginnen gewoon proberen.
3: En hoe gaat dat nou precies, zo'n boot maakt met een 3D-printer?
2: Nou, best goed. Zoals je just hebben we op dit moment een boot erin. Hè. Dit is een 6 meter variant. Maar we hebben 12 meter variant maken. Dat is echt wel zeer uniek.
3: En hoe lang wordt het dan om zo'n boot te maken?
2: De 6 meter variant is ongeveer 6 dagen. En de 12 meter variant is ongeveer 10 hele dag. Ja, de kerst dus heel erg snel. Want als het nou is wat het normaal een tijd kost om een grote werkboot bijvoorbeeld te maken. Of een grotere sloep. Ja, dan kost dat gewoon minimaal maanden. En sommige projecten, een werkboot, kan gewoon echt langer door. Dit kerst dus echt in een aantal dagen printen. En ondertussen kerst er nou een oude bouwen. Dus binnen een maand heeft het al echt een serieus goed project.
3: En denk je dat het in de toekomst echt tannen is, dus wie is er van boten bouwen?
2: Ja, we zeggen dat nou begint om te trekken. Dat het printen, maar ik net meer alleen als jongen wordt als een prototype. Maar echt als een productiemethode. Dat komt ik omdat het toch over de hele wereld meer verspreid wordt. Dus nou is juist dat er verschillende soorten boten vregen worden.

0: Roger Whittaker. The Last Farewell hier op Reis van de Berg. Het nummer is uitgebracht in 1969 en in 1975. En helaas, hij is nog meer onder u, Roger Whittaker.
1: Radio Spannenburg Waberjocht, met Jan Lulke van Ommen.
2: Er binnen op dit moment buien actief. Die zitten met name boppen, ja, eigenlijk een stukje boppen zeeland. Daar boppen zee zitten ze. En die trekken eigenlijk gewoon het noorden daar. En ik verwacht je misschien dat het kustenwatergebied er een snitter van mij krijgt. Maar het is net volle. En nou ja, dat tussendrog, daar kennen de eerstelijk van dat gebied kennen natuurlijk wel buien ontstaan. En dan kende ik weer, ja, dan kende ik een tongerbui Oeruusprovincie trekken. Maar ja, het is ongewis. Het is wel zo dat het heat is. Het is heel vochtig. We trokken ik samen buien ontstaan kennen. En dat kennen eigenlijk pittige buien wijzen. Nou ja, de versissing. En het is allemaal best wel ingewikkeld, Juwet. Want als we zoeken naar van de morgen, dan ja, dat is kind te zinnen. Met name in het eerstelijke pad. En daar warmt het dan ik snel op. Aan het einde van de maand, het luidt de temperatuur alweer rond de 30 graden. Meer naar het westen, het kust- en watergebied krijgt wat met meer bewolking te maken. En daar kan nog een bui voorkomen. Vanmiddag wordt het zeer warm. Met tropische temperaturen is het zo'n 30 graden in het kust- en watergebied. En via de provincie wordt het weer 34 graden. En dan is het gewoon weer snoei en de snoei heat. En terug de hoge luchtvochtigheid viel het gewoon drukkend aan. En nog warmer aan. En ja, dan is het gewoon, ja, vies warm. Dat kunnen we wel eigenlijk stellen. En dat allemaal bij een mix van wolken, flinke zinnige perioden. En op een enkele bui bloedt het droeg. En op het vasteland ziet er weinig wien. Maar langs de kust waait een verkoelend briesje van zee. En daar kan het dan toch wel eens even lekker wijzen. Ja, en dan, joen, het is warm. Maar hele wegen de joen nog simmerse temperaturen. En misschien zelfs nog wel tropisch op sommige plakken. En ja, en eigenlijk is het zo dat wolken en flinke zinnige perioden ook weer afwisselen. Ja, en dan wordt het wat ongewisser, want het liek het erop. Dat er dan op dat moment, het zal richting hele wegen de jong wijzen, dat er buien ontstaan. En die buien die zullen ontstaan, zoals het nou liek het boppen het zuiden van uw land. En dat is dus eigenlijk boppen Brabant en Limburg. Daar zullen, zoals het nou liek het buien ontstaan. En ja, dat kennen dan buien wijzen die pittig uit kunnen pakken. Om het even een beetje uit te lezen. Het is net, ja. Er is een potentieel, ik ken het, echt een zwier gebied worden. En je leest er al wat over in de media. En dat is, het moet allemaal goed vallen en, voor dat gebied. Die buien die komen eigenlijk in de tweede helft van de joen tot ontwikkeling. En die trekken dan vervolgens eigenlijk in noordoostelijke richting Oeruusland. Het kan zo wijzen dat zich daarbij toch een complex met zeer zwiere tongerbuien ontwikkelt. En dat zou dan van nou ongeveer middernacht. En misschien dan iets later uw provincie moeten passeren. Maar ja, het is zo dat helemaal zeker die ontwikkeling nog net is. Een deel daarvan heeft te maken met het feit dat het Oedai-regionaal ook al eens een paar buien kunnen vallen. En ja, dan is het dankzij die energie dus alweer uit de lucht wijzen. Maar als het nou, zoals het nou stiet, dan kan bij de buien van Joen Let. Ja, dan is de kans op zeer zwaaieren tot zeer zwieren windstieten tot 100 km per uur. En zelfs nog meer. Er is kans op grutte tot zeer grutte hagel en volle ruin in kwartetiert. En daarbij kan je denken aan hoeveelheden tussen de 20 en 40 mm. En uiteindelijk dalen de temperaturen dan bij dit alles tot tussen de 18 en plaatselijk 22 graden. Maar het kan dus wel eens even joen en vannacht wel eens even tekeer gaan. Al is dat echt wel onzeker. Grutste kans is overigens in het eerstelijke pad van uw provincie. Dat het echt, dat er het zwieren tonger kan komen. Dus ja, het is wel zaken om joen toch de spullen op te rommien voordat je op bed ging. Voordat eventuele minnen waard. Morgen beginnen we opnieuw met flink wat zinnen. En aan de dag, en als je dan in de hegere delen toch ik al onrustige wolken zichtbaar. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind rinnen de temperaturen weer snel op. Nou is er 24 of 20 graden iemand dit. En die rinnen dan misschien nog wat verder op in de midden, nou zijn 30 graden. In de midden passeert vanuit het westen een koufront. En op de meeste plakken liggen de passage daarvan geruisloos te verrennen. Via het eerste daar zou er nog een enkele bui voorkomen kennen, maar op de ende kennen ik weer zwier tonger bij voorkomen. Ja, dat is eigenlijk nog even een oude actie, maar zoals nodig het bloed het mond dus droeg. Na morgen, ja, dan ging de temperatuur nog wat verder omleeg. De wind die draait vaak uit westelijke richtingen en het wordt ja, zo'n 23 of 24 graden gemiddeld zo in de Rusprovincie. Het zou, ja, zelfs kunnen wij zien in het zuiden van het land, er is op dit moment een hittegolf bezig dat die zelfs nog meerdere dagen, misschien zelfs wel weken aan gaat houden. En bij dit alles is er gewoon continu wel aardig wat zinnen. Heel soms valt er dus een bui, maar ja, en als dan just nou verder op in de termijn, ja, dan zou het dus op nijwarmer willen kennen, want als een nijheuvel drukgebied die in onze buurt komt te liggen, ja, die versterkt zich weer. En ja, dan zou het wel eens wijzen kennen dat er dat de hitte zich weer verscherpt en dat het dus weer ja, steeds weer meer warmer wordt. En dat zou dan richting de vakantieperiode van Nederland wijzen. En voor het noorden. Ja, en dan kom je langzaam weer richting de temperaturen die standaard tussen de 24 en 30 graden nu komen. Ja, het is nog wel even simmer. Nog wel even joen en vannacht kan het echt tongen ingaan. Dus wel even opletten ervoor. En daar zal ik nog wel voor waarschuwen worden. Ontbijt weekend.

0: Kirsten Alting en hoe heet dat nummer? Ik heb een today, King Kind of Jersey Charles.
1: Ja, dat is een heel mooi nummer van Kirsten Alting. En die weer nice houders toch?
0: Ja, een nice nummer van de week, vorige week ben gekregen.
1: Ja, nou, dan heb ik even net opletten of ik heb zo de holles, jongen. Dat kan natuurlijk.
0: Ja, ik denk dat is.
1: Ja. Ik kost wat gelijk aan je lusten, de country folk en rock and roll tot aan de klok van draaien. We gaan gauw even naar Aaltje, want Aaltje heeft een bijzondere keus uit Aaltje. Maar ik moet even dat hij wel goed aan de dag, om het
2: ja,
1: te zeggen.
2: Ja. Ja, want ik. Ja, nou, zo. Ik heb een verskuit zacht van Stella Lefty, kerst die?
1: Nee, ik bof van Geert. Maar...
2: Nou, en dat heet Boston. Nou, zij is vijand van Geert, Amerikaanse. Maar ik denk Boston, waarom gaat dat door Boston? Nou. Heel kort, Boston is de hoofdstad van Massachusetts. Nou, het ligt helemaal rugs, misschien helemaal rugs bovenin van Amerika. Just lezen, helemaal rugs.
1: Ja.
2: Nou, zij is zelf geboren in Illinois en het ligt in de midden een beetje. Nou ja, ongeveer in de midden een beetje. Nou?
1: Ja.
2: Nou, dan is ze van Illinois, is ze verhuizen helemaal linksonder naar Los Angeles.
1: En waar ligt dat precies?
2: Nou, dat ligt hier ergens.
1: Ja.
2: Helemaal linksonder. En nou heeft ze een nieuw vriendje. En ze zit dus in Los Angeles, linksonder in Amerika ergens. Daar.
1: Ja.
2: En het heeft ze een nieuw vriendje. Maar ja, die went in Boston.
1: Met ze hebben erop.
2: En nou heeft ze bedacht. Nou gaat ze dan. Maar dan moet ze dus het hele land. Van linksonder weer helemaal naar rechtsboven. Dan is het helemaal duidelijk.
1: Ja.
2: Moet ze naar Massachusetts. Want hij went in Boston. En, maar ze schocht voor het geert. En ze geert mooi. Want ze zegt steeds. He is nice to me.
1: Oh.
2: Dus ze geert helemaal mooi.
1: Maar de luisteraar mooi wel in weten. Als je had hier al die. Zijn landkaart verhandeld was. Met al die staten. En dan wees ze aan. Met de ene keer ze wennen en de andere keer. En ja, dan is dat een heel verschil.
2: Ja.
1: En dan komt het vriendje bij mij, waar zij begonnen is.
2: Nee.
1: Nee? Nee, dan heb ik dat verkeerd snap.
2: Zij komt uit de midden ongeveer, Illinois. Luidt daar steeds maar een beetje in de midden. En toen is ze verhuizen naar Los Angeles, linksonder. En uit zijn vriendje en die wennen het helemaal rugsbovenop.
1: Ja.
2: En ze gaat bij mij. En waarom? Ik er weer. Waarom ging ze mij?
1: Omdat ze het leuk vond.
2: He is nice to me.
1: Ja, precies. Nice.
2: Nou,
1: ja.
2: Dat is het beste.
1: En dat betekent, Boston. Hij is lekker voor mij.
2: Nee, hij is goed voor mij.
0: Oh, dan ben je net altijd wel wat oors van mij.
2: Nee.
1: Nou, je zit lekker.
2: Ik.
1: Ja. Lekker.
2: Nou, laten we in Boston. Leuk af.
0: In een nice weather.
2: Ja.
0: In Boston.
1: Nou, dan gaan we even naar de eerste muziek. Naar de Drops of Green. En die heeft het over een beautiful affair. Maar eerst is de dame die het Lefty van achteren heet.
2: Ja.

0: En dit is hele leuke muziek uit Ierland, waar de Drops of Green en The Beautiful Fair. Die kwam even voorbij in country folk en rock and roll. Trouwens, jong, kan ik even een mooie televisie zien? Want er is een slagerboom open air 2020. Die Stadionshow in Oostenrijk. En die is voor de ARD. Kwartier uur 8 tot Jelbe Tolven. Alsjeblieft, kom maar heel wat slagers voorbij. En vanmorgen dan kan je naar Heerenveen naar een leuk optreden van die North County. En dat is een nieuwe band, er zit Douwe Dijkstra bij. Die had ik, zit in die Kentucky Snake Oil, wist je dat? Die bassist. Yeah. Die zit ik als geweest voor interviews.
1: Yeah.
0: En die zit in een nieuwe band, de North County. En die speelt de media locatie Veron. Want de Lindegracht in 20 in Heerenveen om 11 jaar. Dus dat, dat kan je hinnen. Dan hebben wij eens even zien. We hebben morgen trouwens ook nog een zangtjengst in Koudum. Bij de Baptistengemeente om jou te wachten. Dat is wel heel wat anders, maar dat is ook wel interessant. 3 jaar en 4 juli. Dan hebben wij Bluegrass Festival in Rotterdam. Op het Noordplein. En alle informatie staat op bluegrassfestival.nl. En onder andere Douwe Bob en de Bluegrass Boogeyman. Die treden erop, maar welke dag, dat moet je me even net vragen, want dat heb ik net nog
1: iets. Dat moest je wel krek vragen.
0: Dat moest je wel krek vragen, ja. Nou, dan moet je
1: ik altijd... Ik heb wel interesse maar in.
2: Echt? Ja. Als je het geen tijd.
0: Als je het geen tijd, wil ik net even ziekje.
2: Nee, dus. Het is te warm.
0: Ja, het is te warm, als je bent helemaal mooi die
1: ja, maar het koel het ook.
0: Ja. En trouwens, de stiepelsnoeier van Slea is bezig. En dan wist je wie er optreedt van weet je?
1: Ja, Geertje Zwerver.
0: Juist, Geertje Zwerver. Heeft hij al jaren?
1: Nee, ik koos je net je wel jaren.
0: Nee, nou, dat moet ik me even zeggen. Wat dit koos. Maar ja, als er nog van plan heen te gaan...
1: Ik ben dan net van plan om te heen.
0: Nee, ik het trouwens ook niet, want ik vind het te warm. Maar wat de wonde plan binnen is Aaltjes keus. Aaltje, je hebt een mooie keuze. Als je hier achterhoor leunt, die dacht, ik kom van net voorbij. Als je hier, het weer was zover.
2: Ik zit er rechts in de waaier aan. Nou,
0: ja.
2: Ik heb iets van Carleen Carter. En die is al 70 nou. Maar die heeft een festkoerskraan, dat is Wasting Time With You. Dan denk je van, nou, hoe werden we tijd verspillen met eentje. Maar zij, het is heerlijk om krijgt er dan zijn hele rieke mensen die daar kleer binnen met werken. En dan, Die hoeven niks meer te dwaan. Want die ben gepensioneerd natuurlijk, dat ken ik. Hè? Maar okay. Daar heeft ze soms een heel soort zin in om met haar geliefde krijgt te dwaan alsof ze alle tijd van de wereld heeft.
0: Maar ik kan me helemaal voorstellen.
2: Ja.
0: Ja, zeker weten. Nou, we gingen dat even door Carleen Carter. En ja, die had een hele soort hits. En dit is er een van, Every Little Thing. En die docht van media Cordelia. Cordelia is een hele leuke zangeres. Die komt uit Zuid-Afrika, boy. En die kennen het ik geweldig, want die hebben wij even...

0: Ja, radicaal oude rond zat bij dat genium en dit wie noem het ik even zien. Cordelia, my every little thing. Ja, die kan het heel goed wangen en die had ik via de prachtige muziek. Ze is ook mijn naaien bezig, heb ik al even lezen op Facebook, dus dat komt helemaal goed. We zijn er hartstikke doorheen, we bedanken je voor het luisteren en we wensen je een heel goed weekend. En Oana de Jong, bedankt voor techniek en bijpraten. Ja, Aaltje, ik. En we hebben we doen nog twee nummers. De eerste die is van Tony Martial. En ze zit naast mij, de schöne meid.
1: Ik dacht dat er komt wat.
0: Ja, vind je dat leuk?
1: Ja, ik vind het heel leuk.
0: Oké. Okay. Nou, dan schakel ik even over in het Nederlands. Ja, ik kreeg een berichtje van Ant Smulders, de zangeres uit Helmond. En die vroeg, ik heb een mooi nummer gemaakt. Is het ook wat voor jouw programma, Country, Folk en Rock'n'Roll? Nou, ik heb het afgeluisterd en prima, Ans. En we gaan dat draaien. I Fall, I Rise. En die is gezongen door Ant Smulders. En die heeft vroeger in bandjes genoeg gezongen en gespeeld. En daarna was hij weer rustig. En nu opnieuw begonnen. Eigenlijk is het nog hard. Hoe noem je dat?
1: Entree.
0: Haar entree, maar dan kan je een nieuwe entree. I Fall, I Rise. Dus eerst Tony Martial.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment geen optreden bezig, maar bezoekers stonden er wel al te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. En de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Vooral evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht. De veiligheidsregio vreest overbelasting van de zorg. Ja21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse pro. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. Pro-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met Ja21 te willen samenwerken. Dus nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat Ja21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Een automobilist is in Gemert in Brabant uit de bocht gevlogen, door een hek gereden en op een begraafplaats tot stilstand gekomen. 5 graven werden vernield. De bestuurder, een man van 41 uit Helmond, raakte licht gewond. Voor het kerkhof zit een bocht en er geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur. Maar volgens de politie in Gemert reed hij een stuk harder. Uit een eerste onderzoek bleek dat de man alcohol had gedronken. Het weer langs de Westkust bewolkt en buien. Elders veel zon. Het wordt 29 en lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele flikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege de hitte. Vanavond code oranje vanwege die onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Gewoon Friesk, non-stop.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oere.
1: Robert Walters met het NOS Journaal. In Parijs zijn in één dag 109 mensen overleden door de extreme hitte, meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. Dat is volgens Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment wel geen optreden bezig, maar de bezoekers stonden al wel te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. In Oostenrijk is de Fernpas vanochtend korte tijd afgesloten geweest vanwege een betoging van omwonenden. Zo'n 700 mensen demonstreerden uit zorgen over nieuwe verkeersplannen, waaronder de aanleg van een nieuwe tunnel. Volgens de deelstaatregering moeten die plannen de veiligheid op de route verbeteren en zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. Maar de demonstranten vrezen dat er juist meer verkeer naar de Fernpas komt. Door de demonstratie was de route tussen 10 en 12 uur dicht, waardoor files ontstonden. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en hij heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar hij kwam daar nog niet in actie. Het weer op veel plaatsen zonnig met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
2: Schlager und Lederhose Parade nonstop Radio Spannenburg.
3: Mein Seele liebe Harmonie.
4: Und Gabriella Massa ist der Turboschei.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor de verkeerscentrales bijvoorbeeld minder snel een stilstaande auto kunnen signaleren. De storing bij Rijkswaterstaat is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. In Parijs zijn in een dag 109 mensen overleden door de extreme hitte. Dat meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. En dat is volgens die Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. Door blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten de mensen weer naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea al te maken met extreme hitte. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze: verdere samenwerking met zijn partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Het weer op veel plaatsen zonnig, met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege dat onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.

0: En dat was hem, de allereerste die we mochten draaien op deze zaterdagmiddag bij Radio Spannenburg. Goud van oud op zaterdag. We begonnen met 5000 volts. Met niemand minder dan Tina Charles als zangeres. Zij zongen I'm on fire. Goedemiddag, welkom bij een uurtje de hits van gisteren en eergisteren. We gaan ze weer voor je draaien met nu de Cool Down Café.
1: DJ Seats,
2: wordt het toch nog gezellig. Radio
3: Spannenburg. Oké, we gaan beginnen. Alle jongens en meiden, zijn we er klaar voor? Chico's en chica's, handjes uit de zakken. We gaan een beetje herrie maken.

Nou, de hits van gisteren en eergisteren. En dan hoorde deze Bryan Adams en Tina Turner uiteraard bij met hun hit It's Only Love. En daarvoor de Cool Down Café in Nederland. En hey baby, oeh, I wanna know. Het is zaterdagmiddag bij Radio Sport.

Ongeveer een maand geleden overleed zangeres Denise van de groep Lime. Je hoorde ze net met Baby We're Gonna Love Tonight. En dat is het rare, dat is de grootste hit van duo in de Nederlandse hitparades. Ik altijd denken dat dat Your Love was. Maar deze kwam op nummer 11 terecht in de Nederlandse top 40. En was dus een hele grote...

Ja, van die typische plaatjes waar je toch vrolijk van wordt. Deze Boney M uit Duitsland. Een oud nummer van Bobby M. Heette Sonny. En werd opnieuw op de plaat gezet door die Duitse gezelschap. Vrienden en vriendinnen, je luistert naar Goud van Oud op zaterdag hier bij Radio Spannenburg. Wat heb ik voor je? Nou, misschien een beetje punkmuziek. Ja, dat moet ook kunnen. Uit 1977. Muziek van een Engels bandje. Heette de Stranglers. Ja, weet je nog deze? Gebruikt bij een krantenreclame ooit. Whatever happened to the heroes?

Er wordt nog heel vaak aangevraagd in het land, deze opname Locked Out of Heaven van Bruno Mars. Maar ik vind het een beetje vreemd, want nou kan ik helemaal niet dansen. Dat weet je, ik ben geen danstype. Maar ik zou niet weten hoe je hierop moet dansen, want het gaat volgens mij ongelooflijk snel. Dat kun je toch niet bijhouden om hier. Maar oké, het was wel een hele grote hit in de Nederlandse hitparades.

Ja, en als het dan allemaal een beetje steviger mag op de avonden dat we presenteren in het land met de disco show, dan komt deze regelmatig langs. Muziek van Joanne Jett, samen met de Blackhearts, zo I Love Rock.

echt een filmmuziek, hè? Gemaakt door Frank Stallone, het wat minder getalenteerde broertje... nou, dat weet ik eigenlijk niet, dan Sylvester Stallone. Hij scoorde een hit in de Nederlandse hitparades met deze opname. Die heette Far From Over. Mooie plaat die we gaan draaien van een van de beste soulstemmen ter wereld. De man heet Mick Hucknall, zingt daar Simply Red. En ze maakten een cover van het oude nummer van de Hollies. Sometimes it's all the air that I breathe. Hier is Mick Hucknall.

0: DJ Seats.
1: Nou, dat was hem dan alweer, de aflevering van deze zaterdag. Goud van Oud op zaterdag bij Radio Spannenburg. Ik wens je een prettige voortzetting van het weekend. Ben er volgende week weer.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.

0: Muziek uit de regio. Jij stopt op Radio Spannenburg.
1: Goddomme! Wat is dit, jong? Wat is dit fucking griem?
2: Oh, shit. Ja, dit had ik niet. Dit had Jon niet.
1: Waar is
2: Jon? Ja, Jon niet is
1: er, man.
2: Jon is ziek. Ja, Jon is ziek, ja. Ziek, ja, hoe ziek, man. Jon is er een wat dwarfje, jongen. Die had er een soortje.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek, Justine Krachtvoer. Tongensje om 8 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.

een hele goeie, Jon, op deze lekkere warme sneut, Jon. Al moet ik heel eerlijk zeggen dat de temperaturen beginnen gelukkig alweer wat rond te vallen, om het samen te zeggen. Maar hier in de studio is het nou lekker bloody hot. En mocht je hem ergens een rustgevend gesuus of geruus, om het samen even te zeggen, op de achtergrond je her, nou ja, dan ben je wat ventilatoren die A, de apparatuur koel houden worden, en een oren ventilator die B, mij koel houden moet. Want het is hier lekker warm. Als ik even op de thermometer zeg, is hier nog steeds te lekker. 33,1 graden. En dat is toch wel ietsje meer dan dat ik wend ben. Vooral omdat ik stiekem toch ik wel thuis wat airco-boel heb. En het daar toch in huis altijd lekker aangenaam heb. Maar als dan toch wel naar buiten geest op dit moment, is het nog wel even iets warmer buiten. De temperatuur is inmiddels al rondzakken richting de 24 graden. Dus zes nou op het terras, ja, dan is het toch wel heerlijk, dacht ik. Kev van Nieuwen wil best een bak onwaar komen. Dus daar moeten we misschien nog al even om denken wat dat precies doet. Een heel soort feesten ben natuurlijk al lasten. Concentratie weer even stilzetten. Defcon is helemaal al lasten. En ja, het is natuurlijk vrij uniek wat we nou rond de dagen hadden. Hebben. En het wie ik bloody hot, om het samen even te zeggen. Nou ja, gelukkig giet dat wel wat de goede kant op. En je hebt een speakerhut. Zorgen we ervoor dat de temperatuur er nog even goed in bloedt. Want we horen het gewoon heet met de grootste hits. Zoals dat er ik wel zo mooi zeggen. We hebben natuurlijk straks de top 4 gevuld. Ik heb een back-to-back voor je. We hebben nog even de formulier. Want dat is dit weekend in Oostenrijk. En daar is het. Ik lekker warm. Dus wat dat betreft ben ik blij dat ik daar net op de tribune zit. En hoe warme tribunes prussen. We hebben natuurlijk dit weekend ik de TT van Assen. Nou ja, daar zal het ik wel behoorlijk warm wezen. Ze is maar gerust bloody hot. Dus wat dat betreft ben ik blij dat ik daar momenteel net op in van de tribune zit. Want ik weet niet of ik dat helemaal onder. Nou ja, oorleven. Het zal wel wat mooi vallen, maar zoek er helemaal gelukkig van worden? Waarschijnlijk net. In ieder geval, de komende 12 uur dus. Lekker speakerhut, blue lekker bij de radio. En de grotere lekkere zomerse knallers en vibes en alles wat er tussen knie zit. Kom gewoon je lekker langs, Joert. Deze is ook wel heel typisch, want dit gebeurt als het langer nog in de zin is. Dit is Mark Knight en Funk Agenda, The Man with the Red Face.

Voor contact kun je Speaker Hut een postduif sturen. Maar wil je zeker weten dat hij aankomt, kun je beter een e-mail sturen naar speakerhut@live.nl.

0: Welke van de 400 draaien we het? Door Yesterday Year bij Speaker Hut.
1: Ja, dat is toch altijd weer de vraag, hè? Want het is inderdaad typed voor de top 400. En daarvoor geven we even zien wat er Hewitt achter zit.
0: Welke van de 400 draaien we Hewitt? Door Yesterday Year bij Speaker Hut.
1: Nou, we kwamen uit op nummertje 1232. En ik moet er direct bij zeggen, ooit had er ik op nummer 11 in diezelfde lijst staan. En daarvoor geven we best wel nooit terug. 61 hier om precies te wijzen. En daarbij komen we uit bij de Wool. My Generation. En dat is ik eigenlijk een plaatskroon in de tijd natuurlijk. Dat ja, de jongeren moesten altijd nog heel braaf wijzen. De hippie tijd, wie kreeg een beetje uitbrutsen. En dit nummer ging er toch Pieter Tausend trouwens kroon. Ik vooral omdat ja, de generatie ervoor hem. Oftewel zijn ouders en dergelijke. En vooral bij dat ik wel weer van elke tijd natuurlijk. Is dat ja, het gewoon net begrepen worden. En daarvoor had er deze plaatskroon en die Jerry Minnow ik dus op nummer 1232 My Generation van The Wool.

My Generation wijzen. Dus die keer we toch weer even erin zetten. Ja, en Out in the Streets, die moet er toch maar even uit. Want dat is net helemaal de plaat die wij voor regen hier. Dat is net de plaat die direct in dat lijstje stiert. Dus dan moet het er ook wel even. Wij gaan dus even luisteren naar My Generation van The Wall.

The Last Shadow Puppets. En dat wie natuurlijk een samenwerking tussen Arctic Monks, of in ieder geval de frontman ervan, samen met, dan moet ik even spieken wie het ook, oh ja, Miles Kane. En zij hebben een heel soort leuke muziek maken, maar helaas, die samenwerking, ze besteden officieel nog wel, om het samen even te zeggen. Alleen er komt niks uit, dus we moeten wachten, willen ze ooit misschien weer samenwerken en weer wat nice maken, maar ik zou het wel heel blijven worden, want het, ik vind nog steeds wel geweldige muziek wat dat betreft. En om je hem even op te fleuren, boy, wat betreft de warme temperaturen, geven we naar Bomb the Bass, Winter in July.

boys, stand fast and let us unite and deal with 100 or 1,000 years.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 8 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het hitrecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
2: Wat ben je dan voor knapjes?
3: Speaker Hut.

Ditmo samen met Cascade, I Remember. Zo ben we weer een mooi in het twaalfde uren in Stuiterom het samen heeft. Dus is een oester de platensprutsen, die komt ooit van het programma natuurlijk ik nog voorbij. Het is nog steeds lekker warm en dat bloed voorlopig ik wel zat. Dus wat betreft voor iedereen nou lekker buiten zitten of lekker op terras of wat dan ook. Maar genieten van, want er is natuurlijk een stuk koeler dan hier in de studio. Maar dat maakt het niks uit. Wij horen je vol, we zetten terug en we gaan let hem gewoon genieten van alle lekkere muziek. We doen er een hele oude klassieker, want we gaan nou toch wel even een oin waarom in de tijd. We gaan namelijk naar Deep Purple, Strange Kind of Woman.

maar de Prodigy eindig wel wijs een beetje het programma, de Voodoo People. En de Voodoo People gaan natuurlijk nog net helemaal fut voordat ze nog even luisteren hebben naar de laatste speaker, de stutterplaat. En dat is ik weer bij deze uitzending weer helemaal eindiging in.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn SNS-partij in Belgrado. Hij was 13 jaar president van Servië. Zijn tweede en laatste termijn loopt volgend jaar af. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties na een ongeval in Novi Sad, waar het dak van een treinstation instortte en 16 mensen om het leven kwamen. De demonstranten zien dat als symbool voor falend overheidsbeleid. In Denemarken en Tsjechië zijn vandaag de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het 37 graden in Aarhus. Even ten noorden van de Tsjechische hoofdstad Praag werd het 40,6 graden. De twee landen hebben net als veel andere Europese landen al dagen te maken met de hittegolf. De systemen van Rijkswaterstaat komen weer op gang. De organisatie had het eind van de middag enige tijd geen toegang tot het internet en hierdoor waren er problemen met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen. Het probleem was ontstaan bij gepland werk aan glasvezelkabels. Oranje internationaal Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje tijdens de zwangerschap verloren, melden ze op Instagram. De ouders zijn na het trieste nieuws naar de kerk gegaan om een kaarsje te branden, laten ze weten. Hun hart is gebroken, maar ze zijn blij met alle liefde en steun. Van der Bij was in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudig international kwam dit WK alle groepsduels in actie en scoorde twee keer tegen Zweden. Gakpo heeft in samenspraak met zijn vriendin besloten bij de groep van Oranje te blijven. Het weer. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Komende nacht trekken de buien weg naar Duitsland. Het koelt af tot 20 en 23 graden. Morgen wisselen zon en enkele wolken elkaar af. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Welkom allemaal op deze tongzit juli, de 25e juni 2026, bij een nieuwe aflevering van Krachtvoer.
1: Live, Piet!
0: Live! Ja. Live uit de sauna hier in Balk. Gaan wij komen over, we eindelijk weer eens een keer over de lekkere muziek van hem. En we begonnen hier met de serenade voor iedereen die het mogelijk maken had om hier dit jaar weer lekker live over de VM te presenteren. Want oh, wat weet wat mij die blikseminslag, die bijlocht, die het hele mengpaneel naar de knoppen hoopt. Nou, we zullen zien hoe dat gaat, jongen. Freddy, een hele pot succes, jongen. Maar ik had er alle vertrouwen in dat het daar leuk gaat. Ja, de bijlocht, daar hebben we een leuk nummer bij bezocht. Dit is ACD Thunderstruck.

Ja, Sasse Wat, Thunderstruck, drie weken ben we uit de roulatie west en nou een beetje non-stop draait, maar we zijn dan over helemaal live in de studio. Maar het nummer van de Who, ik spreek met Gerda uit Joure en die is een gigantische fan van de Who. En ja, daar is er. De Who van het album Who's Next. Wil ik dan speciaal voor Gerda draaien. Won't get fooled again. Komt-ie.

Revolutie had toch iets in, want de nieuwe baas is altijd hetzelfde dan de oude baas. Dit noemen we speciaal voor Gerda uit Jouwde. Won't get fooled again van de Hoog. Nou, dan geven we lekker vleurig noemer ik het erachteronder aan. Noem ik even de Talking Heads. Bent die tussen 1924 en 1990 bestaan had. Uit New York kwam ze. En ja, ze maakt gewoon heerlijke muziek. Zoals deze bijvoorbeeld, Slippery People.

0: Talking Heads. En dat om 4 van jou van Johan en uit de sauna. Hoeveel graden is het nou vrij, die gezegd is deze sauna?
1: 32.
0: Ah, lekker temperaturen. Die Infantilo van de FIFA, had die nou uw intro jingle oppikt, Freddy? Has dat
1: ja, het is werkelijk afschuwelijk.
0: Ja.
1: Je mag het alles inpikt.
0: Ja, dat krijgen we. We sturen hem gewoon de rekening.
1: Een rekening.
0: Ja, dat is onze intro jingle. Let nog eens even hoe dat er nou te keer bij de eerste wedstrijd. Ja, click and go.
1: Ja, neem even tijd, Piet.
0: Ik neem mijn tijd. Tje. Ja. Ja. Dit. Dit is het begin van het intro wat Infantilo u zo oppikt had. Nou gaan wij natuurlijk wel even leren van Alan Parsons Project. Maar dat hij natuurlijk net zo maar hoe hij mocht van u zijn. Serious komt nou.

0: Nieuws intro jingle, Sirius. En omdat ze lekker in het oren noemen, Trogroen, Ek, Eye in the Sky, Alan Parsons. Ja, we hadden natuurlijk deze maand geen band van de maanden, dat snap je wel, wegens de omstandigheden. Maar dat jouw dus wel de gelegenheid om nog eens even een oorpopulair item van iets van stal te halen.
1: Het orengezicht.
0: Ja, het orengezicht. In het orengezicht een artiest of een band die een bepaald noemer op een bepaalde manier uitvoert en dan op een hele andere manier ik weer een gestalte houdt. Nou, in dit geval heb ik denk ik een heel mooi voorbeeld van het orengezicht ontdekt, of net ontdekt, voen. Namelijk het orengezicht van Bruce Springsteen. En dan ga ik het noemen op het nummer, hoe dat nummer wat steert, op The Ghost of Tom Jones. Twee keer. Compleet oorbeeld van Youngstown. Genieten.

0: Wat een fenomeen, die Bruce Springsteen. Had je zo'n noemer, zo'n oorgezicht, Jan Kidder. Maar natuurlijk ook mijn Geerwerk, mijn fenomenale Niels Lofgren. Prachtige solo aan het einde van die twaalf uur.
1: Fantastische solo.
0: Prachtig, hè? Ja, maar nog een paar mooie gitaarstikjes. Onder andere ik op dit noemer. Noemer van de country rock zanger uit Texas, Lee Clayton. Hij brutst in de jaren 70 brutsen terug. Waarbij het zijn belangrijkste LP, de LP The Naked Child, wie. En van dat album hebben we dit nummer van hem gelezen. The 10,000 Years Sexual Moon.
2: Strange lightning last night lit up the sky.
0: Ik ben helemaal kwijt hoeveel intro.
2: Wise men saw it, they knew why. The signs and the omens are everywhere.

Ja, zijn carrière ging op een gegeven moment bergafwaarts. Hij rek onder drank. En Perelien stoorder in Eersemus. Wel triest. Lee Clayton. Mooie muziek. 10.000 Years Sexual Moon. Ik kan dit nummertje op Spotify. En ik denk, hé, dat klinkt lekker. Van... een noemer van, volgens mij, de Zweedse zanger. Maar ik ben het niet helemaal matte, zeker. Ik kon er eigenlijk helemaal niks van vinden. Zweedse zanger Keith Colin. Noem maar iets. Standing Close to My Regrets. Van zijn album The Future Has Begun. Ja, maar eens.

0: We zijn er heen. We hadden er afzwend, Freddy, letterlijk en figuurlijk. Hoe ging het?
1: Nou, ik moet wennen onder de tafel, hè.
0: Ja. Ja, maar meestal maar... De prikken de meestal tussen wel trainen, jong. Het gaat om de muziek en die, wat wij voelen toch wel helemaal geweldig. Toch? Ja.
1: Ja.
0: We beginnen eruit met het noemen van Ray Wilson. Daar ben we een paar weken lean. Ben Freddy en ik erin geweest in Drachten. We hebben een heel paar Genesis nummers draaien. Daar had er ook in spelen. Maar wij voelen zijn eigen nummers volle mooier. Zoals deze bijvoorbeeld. Makes me think of home. Bedankt voor het luisteren. Ja.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tsien Roeren.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of gaan parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. In Drenthe hangt boven Assen en directe omgeving een zware onweersbui. In het hele land geldt nu code oranje vanwege zwaar onweer, veel regen, hagel en zware windstoten. Code rood vanwege de hitte is nu ingetrokken. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgeroepen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, tunnels, sluizen en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn partij in Belgrado. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties tegen falend overheidsbeleid en corruptie. De boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nog toe te weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximale boete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer. Vanavond en vannacht dus kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. De komende nacht trekken die buien weg naar Duitsland en koelt het af tot 20 à 23 graden. Morgen wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Het is 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

eigenlijk al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lood. Dat is Muziek Mijn Boodskip. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

0: Geniet je van de simmer.
1: Geniet je van de muziek.
0: Radio Spannenburg, het het van de Frieske Marren.
2: Ladies and gentlemen, it's my pleasure to introduce to you.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor, meldt het KNMI. De weerswaarschuwing is daarom uitgebreid. In alle provincies geldt nu code oranje tot 4 uur vannacht. Bij het onweer is er kans op zware windstoten van 75 tot 100 km per uur, met veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. De onweersbuien kunnen leiden tot schade en wateroverlast. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de Nederlandse Spoorwegen. Tussen Gouda en Nieuwekerk aan de IJssel en tussen Gouda en Zoetermeer-Oost rijden tot 13:45 geen treinen. Code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn er ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Oranje International Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje verloren, melden ze op Instagram. Van der Bij was erbij in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudige international en zijn vriendin hebben besloten bij de oranje selectie te blijven. Want maandagnacht speelt het Nederlands elftal in de knock-outfase tegen Marokko. Het weer vanavond en vannacht is kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Komende nacht trekken die buien naar Duitsland weg, koelt het af tot 20 tot 23 graden. Morgen zon en wolken, 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

een verrekte mooie show en ik denk die fan is gek, maar ik speel het spultje mooi mee. Dus ik zei op serieuze toon, dan vree ik een plaatje van

Harry Kamnepper. En toen zag ik daar voor een café het oren mondje in een ei bij mij. En ik ieder mijn wieben een mondje zwerven terug.

0: Bij de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloon. Radio Spannenburg. Op 96.4 en 106.0 FM.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles witte hoe games, motorraces en nieuwe muziek? Dit jest in Speakerhut. Sneum om 10 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is tolvoeren.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. En veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Die zijn tot wel 5 centimeter groot. De meeste buien zijn nu in het noorden en het westen. En daar zijn uitzonderlijk veel ontladingen te zien ook. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Een code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niks bekend. Nou, het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet. Dat kwam door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. En Max Verstappen had zijn crash in de kwalificatie van de Grand Prix van Oostenrijk niet kunnen voorkomen. Dat zegt de teambaas van Red Bull. Verstappen verloor de controle over zijn Formule 1-auto en belandde in de banden. Volgens de teambaas had de coureur geen kans meer om de auto te houden en was er sprake van een probleem met de aerodynamica. Het team biedt Verstappen excuses aan. En ondanks de crash start Verstappen vandaag als vijfde. Het weer, er trekken dus regen- en onweersbuien over. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70, juist in Jazz Time. Else Dwarrensnij van de Moanne om 12 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS heeft weer meerdere doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Iran had de kans om zich aan het staakt het vuren te houden, maar koos ervoor dat niet te doen, schrijft het leger in een verklaring. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het weer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. Veel regen in korte tijd en ook is er kans op grote hagelstenen. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Code rood vanwege de hitte is nu overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Inmiddels zijn er meer dan 1600 internationale hulpverleners in Venezuela om te zoeken naar slachtoffers. En Max Verstappen kon niks doen aan de crash tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Oostenrijk. Dat zegt zijn teambaas bij Red Bull. Hij biedt Verstappen excuses aan namens het team. Ondanks de crash mag Verstappen vandaag vanaf de 5e plaats vertrekken. Als de auto te erg beschadigd is, dan kan dat ook vanuit de pit zijn. Het weer. Onweersbuien dus. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

lekkere zo op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en toosje om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het weer. Onder meer bij de TT in Assen. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan in de buurt van de belangrijke zeestraat. Volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook 2 bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen tot ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. En op het WK voetbal hebben Engeland, Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0 en Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. Voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobby. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor alle wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. Het weer, er trekken regen en onweersbuien dus over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden, een plaknacht. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.